0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: tijdens het opstaan luister je naar de LOVE.
1: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren at rtvlove.nl.
11: Alweer een winnaar.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht... Onze zorg.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV... bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
14: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Luister naar Eerst Jaap met Jaap Kort. Eerst.

Toen al heel groot applaus voor Jan Smit. Samen natuurlijk met de Bezen en een stukje Italiaans op je radio. Dat was natuurlijk mama hier op LFJ Radio. Ik zeg een bijzonder goedemorgen en welkom bij het programma Eerst Jou voor deze zaterdag, de 8e augustus. Natuurlijk Jan Smit, van harte gefeliciteerd met je 30-jarig jubileum dat dit weekend dan weer groots gevierd wordt in het Volendamse. Ja, en er was veel aan de hand natuurlijk. Hè. Gisteren natuurlijk die Kermis Hit Festival in de Brugstraat in Volendam. Ja, die derde week van de bouwvakken, die werd groots gevierd met ook wijn op het plein en rondom alle kroegen ook van alle festiviteiten. Dus gisteren was het wel voornamelijk heel erg druk op ons dorpje, zeg maar. Goed, ja, welkom bij Ernst Jaap voor deze zaterdag dus. Ja, we gaan vrolijk verder met lekkere muziek. Gloednieuwe muziek ook van Samantha Crane in samenwerking met de meisjes van de Verbanddozen, het First Aid Kit natuurlijk. Dit is Pot County Call Return. Een goedemorgen.

prachtige samenwerking tussen de meisjes uit Zweden, het Zweedse volkduo, natuurlijk First Aid Kids, samen met Samantha Crane en Pot County Call Return, hoorde je. Ja, ze komen dit jaar naar de Benelux voor een Visions of the Past Tour. Dus Clara en Johanna. Ze spelen op 1 december 2026 in het Koninklijke Circus in Brussel. En op 2 december de dag erna in het Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. En beide concerten zijn al reeds uitverkocht. Dus daar moet je het maar mee doen. Ja, goed. 18 graadjes momenteel op de thermometer. Belooft het een prachtige zonnige dag te worden. Ik dacht, wat Franstalig. Dat is ook nooit mis. Muziek van George Moustaki. Ik had dit liedje al een hele tijd niet meer gehoord. Des te leuker om hem weer eens te draaien. Lumetek is dit.

hij brengt ongeveer wel 2 albums per jaar uit. Heel productief, is hij. Maakt hartstikke leuke muziek. Ik heb het over Ryan Adams. Je hoorde met Tomorrow Never Comes uit 2024. Ja, de brand die vrijdagavond uitbrak bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid is onder controle. De Maastunnel werd vanwege de rook even voor al het verkeer afgesloten, maar kon zaterdagochtend weer vroeg weer open. De brandweer blust nog na, meldt de veiligheidsregio. Graafmachines halen puin naar elkaar. Die hoopjes kan de brandweer vervolgens blussen. En de rook en de stank die daarbij vrijkomen zullen wel gaan afnemen. De rook van de brand die vrijdagavond uitbrak was tot ver te zien en te ruiken. Bewoners in de omgeving kregen een NL-alert. En ongeveer 50 tot 100 ton afval zou vlam hebben gevat. De brand trok vrijdagavond dan ook nog eens veel bekijks. Een woordvoerder van de veiligheidsregio riep mensen op om naar binnen te gaan en niet naar buiten naar de brand te gaan kijken. Naast het bedrijf waar de brand woedde ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Oh, dat ruimt ook nog. Ja, dat is vandaag open. Laat het weten via Instagram. De situatie is gewoon veilig en wij gaan open. Bezoekers kunnen tot 12 uur niet met de auto komen, omdat de straat echter nog afgesloten is. Dus ja, mocht je die kant heen gaan, hou daar dan wel even rekening mee, hè? Ja, weet jij veel. Nou goed, het is natuurlijk wel allemaal topdrukte vanwege Jan Smit natuurlijk dit weekend in het Volendamse. Ja, goed. Muziek van Ella Langley. Speciaal voor Vincent Veenstra. Deze Choosing Texas. Just

0: what you love.
1: Lekker hoor. Muziek van Juan Bastos en Loop the Love uit de 70s. Fijn om weer eens te horen. Ja, uiteraard. Goed. Dan wat wegwerkzaamheden. Vanaf maandag 10 tot en met vrijdag 28 augustus vinden er werkzaamheden plaats in de Raadhuisstraat in Oosthuizen. Liander gaat het stroomnet verzwaren. De werkzaamheden starten dan ter hoogte van de Bredehof. En er wordt toegewerkt naar het westeinde. Tijdens de werkzaamheden is er steeds een ander gedeelte van de Raadhuisstraat afgesloten. Hou daar dus even rekening mee, mocht je natuurlijk die kant op gaan. Ja, zo simpel is dat. Waar is alweer voor deze week? Gloednieuwe muziek nu van Nathaniel Radcliffe, als ik het goed uitspreek. Solo is dit hem met de Aerosol Ball uit 2026.

Schitterend zo. En dan word je van klein heuvelt groot.

Dan, ja, Lida Bij die verjaart vandaag. Voor haar even dit liedje van de Beatles. When I'm 64. Hoe toepasselijk is dat natuurlijk. Ja, en het is nog 26 dagen tot aan de Volendammer kermis. Dus daarom komen we alvast een beetje in de sfeer af en toe met een kermisliedje op LFJ Radio. En deze draaien we dan even speciaal voor Annette Klauwer. Mooi Volendam.

Wat is dat lekker, hè? Een stukje piano en de fijne klanken van Pocket Chords. Nee, ik heb geen chords, hoor dat niet. Tenderness hoorde in ieder geval uit 2018. Fijne plaat om weer eens te horen. Ja, eens even kijken. We gaan wat vrolijks draaien uit de 80's. Ja, 1984, om dan even precies te zijn. Ja, is toch een beetje een nerd in mij dan, die dat af en toe toch noemt, die jaartallen. Ja. Muziek van Silvio.

was echt zo'n eendags vliegje in de jaren 80. Silvio, I'm your son, South America. Ja, we kijken wat er te zien is op Loftrevisie vanaf morgen 12 uur. Lizzie Oosterfort trio. Op 20 november trad dit trio op in de Mahogany Hall in Edam. En ook de O'Brano's zijn te zien. Die traden op 11 april 2014 in de Visafslag. En dat met Ierse sferen. Ja, dat moet ook wel bijzonder leuk zijn geweest. Dat vanaf morgen 12 uur op Loftrevisie. Goed. Muziek nu van de Eagles. Remastered edition, want dit album bestaat zoveel jaren dit jaar. Is dit One of These Nights?

Het kan zomaar zo zijn hoor, dat je de Bee Gees erin hoort. Met Nines on the Broadway. Want dit liedje werd opgenomen in een studio in Amerika. En daar later hebben de Nines on the Broadway is daar opgenomen van de Bee Gees. En er zit een beetje dezelfde vibe in, dezelfde koortjes. Dus dat is hartstikke leuk. One of These Nights van natuurlijk de Eagles. Ja, en vanwege het 30-jarig jubileum van Jan Smit kunnen we gewoon niet achterblijven. We doen er nog eentje van Jan. Ja, waarom ook niet? Hier is je met het toepasselijke Zomer in het Land. Geschreven door de 3 A's.

Wat begon in 1996 bij de Zangertjes in Volendam, mondde na een gastoptreden bij BZN uit in zijn eerste single Ik zing dit lied voor jou alleen. Een single die overigens op 12 april 1997 direct binnenkwam op 1 in de Nederlandse top 40. Wat alleen nog was gelukt door Procol Harum. Ja, inmiddels zijn we dus 30 jaar verder. Diverse nummers, een koninklijke onderscheiding en is het een weekendlang feest dus in Volendam. En bij feest hoorde natuurlijk taart en dat werd gisteren voorafgaand aan zijn jubileumconcert op het Marinepark in Volendam persoonlijk door de burgemeester afgegeven. Nou, hartstikke mooi dat dus dit weekend in Volendam. Jan Smit hoorde je met Zomer in het Land, geschreven overigens door de 3J's. Ja. Uit 2018 was dat. Goed, zometeen Paul. Die is weer terug van weg geweest met Wakker Worden met Wanten. Zou hem hier op 11J.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxiteam.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: met Wante.
1: Zo, een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Wante. Ja, een klein beetje wennen natuurlijk als je er 3 weken niet bent geweest. Maar in ieder geval Robert Veerman en ook natuurlijk mijn grote collega Jaap Kwakman. Dankjewel voor het overnemen van deze radioshow in mijn afwezigheid. Ja, om te vragen in ieder geval natuurlijk aan mij. Misschien heb je die vragen. Hoe was het, Paul? Nou, het was fantastisch. Ik was namelijk in het Italiaanse geweest. En daar is het altijd heel erg goed voor toeval. Althans, dat vind ik dan persoonlijk. En zo te zien waren het heel veel mensen met me eens. Want er waren heel veel Nederlanders te zien natuurlijk in Italië. Dus dat ging wel goed. Hey, leuk om terug te zijn. Het is ook heerlijk weer buiten. Mocht je nog niet buiten zijn geweest, dan zou ik zeker toch wel even vandaag gewoon even naar buiten gaan. Heerlijk weer. En er zijn een hoop dingen allemaal gebeurd wat we allemaal nog gaan meenemen. Ook helaas een hele hoop mensen overleden. En over een van die mensen die toch helaas overleden is, gaan we even een blaadje draaien natuurlijk. Journey Kaagman. Ze werd een beetje bekend door Idols, maar had natuurlijk ook een geschiedenis in ieder geval daarvoor. Ja, dat geloof je bijna niet, maar ze maakte ook muziek. En dat deed ze namelijk met Earth and Fire. En dit is eigenlijk toch wel haar grootste hit. Althans, met Earth and Fire natuurlijk. Hè. Deze heerlijke, toepasselijke Weekend.

0: gaat tegenwoordig gaat hier door het leven als een heel andere naam.
1: En noem nog twee hits van ze op.
0: Terz & Darby.
1: Ja?
0: Deze Little Sister had hij natuurlijk. Jeetje, hoe die andere? Ja, ik kom voor nou niet meer op.
1: Wishing Well.
0: Ja, Wishing Well.
1: En natuurlijk Sign Your Name.
0: Ja, Sign Your Name heb je ook gedaan.
1: En Rain. Rain was ook nog een single.
0: Ja, man, hij heeft zoveel gemaakt. Ik kwam er gewoon voor niet meer op. Hè. Dat heb je soms, hè. Dat je van zo'n vlaag van verstandsverbijstering hebt.
1: Totale blackout even.
0: Ja, totale blackout. Dat is natuurlijk iets wat je misschien wel eens kan krijgen natuurlijk ook inderdaad.
1: En je stond gisteren natuurlijk in die Brugstraat, hè?
0: Ja, even over de Brugstraat. Toch wel, weet je. Want dat was mijn eerste keer. Ze hadden vorig jaar dit gevraagd aan mij. En ik vond het een hele grote eer dat ik gevraagd werd. Alleen toen kon ik niet, want toen had ik namelijk mijn vakantie staan.
1: Ah.
0: Dus ik was in het Italiaanse. En,
1: ook al toen?
0: Ja, toen al. En ik had het al geboekt. En ik zei al van, ja weet je, dat gaat echt dit jaar niet lukken. Maar volgend jaar, weet je, ik vind het een echt een grote eerklus. Dan zet me erop. Ik ga eromheen plannen.
1: Ja.
0: Nou, zo geschiedde het. En ik was dus daar aanwezig. En wat daar allemaal gebeurde. Jeetje. Wat
1: je stuurde
0: een feest.
1: Al wat filmpjes door, maar dat zag er goed uit.
0: Niet normaal.
1: Heel gezellig. En dat was natuurlijk op heel veel plaatsen in Volendam was het niet gezellig druk. Nee, gewoon druk.
0: Mega druk. En ik dacht eigenlijk, nou ja, je hebt Jan Smit. Je had dat wijnding op het plein, weet je wel. En je had dit. Ik denk, nou, dan zal het misschien wat rustiger zijn. Zou kunnen, hè? Dat zou je misschien denken. Nou, het tegendeel was waar. Ik heb er nog zoveel mensen gezien. En het ging ook door tot echt heel erg lang. Want ook op een gegeven moment kwam die meute natuurlijk bij Jan Smit vandaan. Dat stopte natuurlijk eerder dan wij.
1: Die wilde ook nog even kijken.
0: Die gingen nog een graadje meepikken bij ons. Dus nee, echt een mega groot feest. Joop Bouwman en Jan, mega bedankt. Want het was echt fantastisch.
1: Oké,
0: We gaan straks hebben over de 3J's.
1: De 3J's.
0: De 3J's, want Jan is natuurlijk verjaard hè, in zijn carrière dan.
1: Ja, 30 jaar.
0: Ja, niet 13 jaar is, maar in zijn 30 jaar bestaan in ieder geval in zijn muziekding. Maar de 3J's die gaan daar ook straks iets mee doen.
1: Straks.
0: Nou, ja.
1: Volgend jaar.
0: En daar gaan we het natuurlijk over hebben. En dat is wel leuk om even dan een platendraai natuurlijk van de 3J's. Hun allerrecente single. Recentes.
1: Ja,
0: oké.
1: We pakken de woordenboek op.
0: Nederlands lastig, hè?
1: Ja.

0: vast, ja. Hé? Hey. We houden elkaar vast, hè, vriend?
1: Lekker op laat, hoor.
0: Ja, is natuurlijk wel de vraag natuurlijk, vriend. Heb jij mij gemist? Of zeg je van, nou, waar had je jas kiespijn?
1: Totaal niet.
0: Nee, dank je. Nou, dat is wel eerlijk, hè. Daar hou ik wel van. Eerlijkheid duurt het langst, hè. Dat is natuurlijk absoluut zo, vriend.
1: Nee, het is wel het is weer goed je te zien in ieder geval.
0: Ja, wel toch.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik vind het ook leuk om weer te zijn, hoor.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, het is toch wel anders, weet je wel. Je bent je hele... Een gevoel in je lichaam zegt op een gegeven moment, op zo'n zaterdagochtend, dat je moet radio maken.
1: Is dat zo?
0: Ja, zeker.
1: daar in het Italiaans heb je dat gewoon dan?
0: Ja, nee, ja. Dat zit er gewoon in. Gebakken. Maar dat is ook niet zo gek, hè?
1: Ik heb dat van vakantie totaal niet.
0: Niet?
1: Nou ja, bij terugkomst dan denk ik, nou, heb ik wel weer zin in een potje radio.
0: Ja, oké. Okay, maar niet...
1: Maar tijdens de vakantie nooit.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: Ja, nee, ik had het wel. En weet je, dan krijg je... Dat is toch misschien wel ook het juiste gevoel dan, hè? Dat je toch wel de radio dan mist.
1: Ja, dat kan.
0: Dat is toch iets leuks. Ja. Hey, 2007 was het jaar dat ze landelijk doorbraken. Over wie hebben we het?
1: 3A's.
0: Zeker, met hun debuutalbum Watermensen.
1: Ja, die eerste album, die is nou overigens op de streamingsdiensten gezet. Onder de naam De Blauwe Bus.
0: Ja,
1: dus die... daar staat De Zomer Voorbij op. Here's to My Sweet Love. Magdalene.
0: Ja.
1: Hoe heet dat nummer ook weer? Ook een reggae nummer.
0: Ja, ook een reggae nummer. Dus ook,
1: hoe heet die ook weer? Het Goede Leven.
0: Ja. Ja. Maar ze hadden natuurlijk ook... En volgens mij ook die demo's die ze hadden uitgebracht, toch ook?
1: Er staat een Duitse versie op zelfs van... Der Zomer Voorbij. Ja, die staat er ook op.
0: Der Zomer Voorbij.
1: Ja. Der Zomer Voorbij.
0: Ja.
1: Nou, ook hartstikke leuk. En er staat nog een barg op. En Zet Hem Op. Dat waren twee kermishits.
0: Oké. Okay.
1: Van die boerenliedjes.
0: Ja, van die boerenliedjes, ja.
1: Een beetje de... Want in 1999 namen ze natuurlijk De Kokkel Op.
0: Ja, De Kokkel in Hengelpuk.
1: Ja. Dus daar,
0: fantastisch.
1: In 2005 waren ook twee van dat soort liedjes er nog bij. Nee, hartstikke leuk. Die zijn nu eindelijk te streamen. Want ik had het cd'tje nog wel liggen.
0: Ja, maar er was toch nooit officieel een cd'tje van uitgebracht?
1: Jawel, jawel. Echt,
0: nee, maar dat was toch meer een soort een dingetje wat...
1: Ja, lokaal.
0: Lokaal was.
1: Ja, die was hier erg goed verkocht.
0: Nee, het was wel uitgebracht. Maar ik bedoel, het was niet bij een platenmaatschappij of iets dergelijks.
1: Nee, het was echt eigenlijk de eerste versie van De Zomer Voorbij.
0: Ja, leuk man.
1: Die staat op een lokale cd.
0: Nou ja, in ieder geval, daarna zouden nog 11 albums volgen.
1: 11.
0: Ja, 11. Dus eigenlijk 12, hè. Want dat plaatje natuurlijk was je niet meegenomen.
1: 11 officiële.
0: Ja, en het einde is natuurlijk nog lang niet aan zicht voor de mannen. Want ze hebben zoveel muzikaal talent nog in hun bloedstromen.
1: Volgens mij is het dan zelfs 12.
0: Ja.
1: Want Liedjes in de Toon van het Leven, dat was de voorloper van de Watermensen.
0: Oké. Okay.
1: Watermensen is opnieuw ingespeeld.
0: Dan 13.
1: Dan 13 zelfs, ja.
0: Maar zo'n ongeluksgetal, hè?
1: Ja.
0: Oh, nou. Misschien hebben ze nog een 14e gemaakt, dat weet je niet, hè? Ja. Nee, maar volgend jaar is dat debuut alweer 20 jaar geleden. Nou, dat gaat in ieder geval in het voorjaar gevierd worden. Met een uitgebreide theatertour langs 40 steden.
1: 40?
0: Zal het alleen steden zijn of ook dorpen?
1: Ik denk dat toch de meeste theaters wel in steden
0: zijn. Wel, hè?
1: Ja.
0: Ik zit te denken.
1: Meeste
0: wel, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, in ieder geval, dat wordt dus gevierd dan in Nederland. Maar in oktober wordt dit jubileum afgesloten ook nog met een speciale, knallende show in AFAS.
1: Hey, leuk.
0: Ja, en een extra grote band met speciale gastoptredens. Waaronder, ja, dat is een beetje wisselwerking, hè, Jan Smit.
1: Ja.
0: Ja, dat doet ze goed, hè.
1: Het is wel veel jubilea, want Mel en VF is ook alweer 10 jaar dit jaar.
0: Ook!
1: En natuurlijk volgend jaar wordt ook de Tribute to the Cats Band weer...
0: Ook nog.
1: Hebben ook een jubileum.
0: Hebben wij al een jubileum eigenlijk dan?
1: Nou, die hadden wij vorig jaar of 2 jaar terug, 40 jaar lof.
0: Oh ja, nee. Ik bedoel, wij als duo misschien.
1: Als duo.
0: Hebben wij geen jubileum? Of kunnen we gewoon zeggen dat het is, hè?
1: Moet ik even goed nadenken. Volgens mij zijn wij een beetje samen sinds 2014,
0: geen idee, man.
1: 14, zoiets.
0: Ah, man, weet je, dat is al lang geleden.
1: Ja, lang geleden. Nee, 15 trouwens.
0: Oh, 15.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Ja?
1: Ik weet het wel zeker.
0: Ja. Jeetje.
1: Nou, daar zitten we ook al 11 jaar hier samen op de zaterdagochtend.
0: Oh, man. En nog steeds vinden we elkaar leuk, hè?
1: Nog steeds.
0: Ja, dat is wel bijzonder, natuurlijk, hè? Hey,

0: Joey Nicolai en Tinto de Verano. Jongens, even, dat is even gezellig natuurlijk, hè. Ja, je toch een beetje denken aan de kermis. En de kermis zit er natuurlijk echt weer aan te komen. Want iedereen heeft al een beetje toch wel die kermiskriebels al flink te pakken. En daar deed Jan natuurlijk ook even aan mee met zijn corsetten. Allerlei plaatjes werden toch een beetje te horen gebracht. Want voor mij ook doet hij iets met de Magical Trio volgens mij.
1: Magical Trio, die hebben gisteren ook opgetreden.
0: Bedoel ik, en dat is toch echt, als je zegt van wat was nou echt een kermis... Ja, formatie, dan was dat het wel.
1: Volgens mij zaten er ook 14 jaar tussen. Dat die met elkaar hebben opgetreden.
0: Maar dat ze nooit meer wat hebben gedaan, dat vind ik een beetje jammer eigenlijk. Hadden ze er al moeten doen weer. Weet je, dat vind ik dan wel weer leuk van... Er zijn bepaalde artiesten, die zijn eeuwig doorgegaan. Zoals Joop met Trammeland, weet je wel. Die is gewoon eeuwig...
1: Wat dacht je van Double D?
0: Double D, ook zo'n... nee, maar dat is... Denk je, dus, en dat hadden zij ook kunnen doen.
1: Hadden ze kunnen doen, maar ik denk dat de agenda's al aardig druk waren.
0: Dat denk ik ook, ja. Weet je, ja. Nou, misschien heeft hij nou misschien niet meer tijd ervoor, hè. Want Simon heeft ook meer tijd gekregen natuurlijk. En dat Kees... als hij niet bij zijn lover is in Amerika, dan kan hij ook eventjes een...
1: Dat kan natuurlijk allemaal.
0: Hé?
1: Nou, ja. Volgens mij heeft Kees weer een nieuwe met Mel, hè.
0: Oh ja, die heeft weer een nieuwe met Mel. Ja, dat klopt ook nog. Ja. Ja. Maar ja, weet je, je hoeft je niet eentje te doen, hè. Je kunt er gewoon twee doen.
1: Kan allemaal.
0: Ja, waar een wil is, Jaap is een...
1: Is een weg, zeker.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Hey, en we moeten toch even stilstaan bij allerlei mensen die natuurlijk zijn overleden. Johnny Kaagman net al gedraaid natuurlijk. Earth and Fire and Weekend.
1: Ja.
0: Was toch wel de grootste hit van hun hand.
1: Ja, zat er nog wel een paar hoor.
0: Maar Journey was natuurlijk niet bekend eigenlijk bij het groot publiek als artiesten van die band. Maar zij was natuurlijk de idolsvrouw.
1: Ik dacht dat ze wel wat solo heeft uitgebracht, maar dat hoor je eigenlijk nooit.
0: Nee, hoor je nooit. Hè?
1: Nee. En Earth and Fire is natuurlijk een bandnaam, dus
0: ja.
1: Dan is het al moeilijk. Ik wist eigenlijk dat pas sinds Idols dat zij in Earth and Fire zat.
0: Ik ook.
1: Dus dat is...
0: Ik ook.
1: Dan praat je over 2002.
0: Dat had ik niet
1: hetzelfde. De hele wist ik dat niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Dus jij bent... ik heb precies hetzelfde hoor. Maar ja, en op een gegeven moment kwam ze daar. En het moet vooral een hele warme vrouw zijn geweest. Die echt stond ook voor de muziekrechten.
1: Ja.
0: Ze was...
1: Konamis, daar werkte ze voor.
0: Daar werkte ze voor. Nou ja, wie ook overleden is Peter Faber.
1: Ja, die woonde volgens mij jarenlang in Monnikendam.
0: Ja, volgens mij ook.
1: En het is natuurlijk een Amsterdammer.
0: Ja. Nou, moet ik het dan mooier dan wat rustiger dan Amsterdam, denk ik nu.
1: Ja.
0: Ja, en Tony Scott.
1: Tony Scott, ja.
0: Ja, jij
1: zei dat.
0: Jij zei van, wat is nou Tony Scott? Nou, ik zal je even een stukje laten horen. Misschien dat je hem dan kent. Want het is natuurlijk wel een beetje leuk als je zegt van, wat heeft die Tony Scott nou allemaal gedaan, hè? Misschien deze plaats zegt jou iets, ja. Dan gaan we even aanzetten. Misschien een stukje dat hij...

0: zeg maar helemaal niet.
1: Helemaal niks?
0: Nee.
1: Maar hij was in ieder geval een hip-hop-artiest die eigenlijk een van de grondleggers was in Nederland op dat vlak.
0: Moet ik wel eerlijk bekennen, het is niet echt mijn ding dit.
1: Nee, maar dat snap ik. Maar weet je, het is wel iemand natuurlijk die gewoon niet meer dus ook aanwezig is. En de laatste, en zeker niet de minste, ja, ik

0: maken er eigenlijk een soort spektakel van. Maar dat wil ik absoluut niet zo doen. Dat is onze ex-voorzitter Dick van Pietje.
1: Dick Veerman, ja.
0: Ja, en Dick, ja, weet je, Dick, ik heb hem heel vaak nog gesproken. Hij wilde me gewoon af en toe op.
1: Ja.
0: En dan dacht ik van, misschien wil hij wat van me? Dat kan, hè? Maar dan ging hij gewoon eventjes, gewoon een social talk was er dan.
1: Oké. Okay.
0: En ik kwam me ook tegen op de markt nog heel lang. En op een gegeven moment zag ik hem inderdaad niet meer. Dat was zo'n 4 weken geleden of zo, 5 weken geleden had ik hem niet meer gezien. Tot opeens natuurlijk dit bericht verscheen. En ik wist dus niet dat het nou echt dat hij opgenomen was en zo. Nou ja, weet je, hij heeft zoveel betekend. Niet alleen voor de LVJ, want hij heeft...
1: Ook voor de FC.
0: Man, hij heeft zoveel gedaan. Een man met het gouden hart.
1: Hij is natuurlijk wethouder geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hij wilde absoluut ook nooit horen, dankjewel, of op de voorgrond treden.
1: Nee.
0: Ook al deed hij dat natuurlijk wel in zijn politieke carrière en zo. Maar niet voor eigen gewin.
1: Ja,
0: altijd in dienstbaar van anderen.
1: Ja.
0: En zo herinneren we natuurlijk Dick. En weet je, een prachtig man.
1: Ja, ja zeker weet. Dus, gecondoleerd voor alle familieleden natuurlijk.
0: Ja. Absoluut, ja. Ik wil het toch even gezegd hebben. Want de beste man moet zeker genoemd worden. En we hebben ook trouwens op ons een heel mooi stukje gemaakt bij ons op, op onze internetsite.
1: Ja, daar staat het op. Ja.
0: www.rtvlof.nl. Lees maar even na. En dan, weet je... even zonde, maar ik zeg wel vaker, hè, de legacy blijft over. En die is bij hem heel veel.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Even een plaatje dan terug in die tijd. Ik denk dat deze Dick ook wel erg mooi vond. Van Morrison, Spanish Rose. The wine beneath

0: Zoo, zoo, zoo van de film.
1: Ja, welke film?
0: Ja, Zootropolis.
1: Zootropolis. Heb je die al gezien?
0: Nee, nog niet gezien, okay. Maar er zijn nog heel veel dingen. Ik heb ook nog zelfs die van... Van heb je het niet gezien? Van,
1: Michael Jackson?
0: Nee, helemaal nog niet. Nee. Slecht eigenlijk, hè?
1: Nou ja, je kan wachten dat hij op de streaming
0: ja, maar
1: komt.
0: Ja, maar ik wilde gewoon echt ook een stukje educatie doen voor mijn kinderen.
1: In de bios.
0: En die kant op te gaan. Alleen, nou, ja, elk weekend
1: het is nog vakantie,
0: vol.
1: Toch?
0: Ja, maar elk weekend past niet.
1: Oh.
0: Ken je dat?
1: Ja.
0: Dat je elk weekend wat hebt?
1: Ja, dat...
0: Nee, ik
1: dat komt mij ook vaak voor, hoor. Maar ik bedoel, ik heb door de week in ieder geval voor 2 keer tijd gemaakt.
0: Ja, oké, okay, ja, maar misschien moet ik dat doen.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, ik ben benaderd, of althans het gevoel geeft dat het negatief is, hè. Dat je altijd wat hebt in het weekend. Maar het is lastig om ook nog voor meer leuke dingen nog tijd vrij te maken.
1: In het weekend? Ja, het weekend is kort, hè?
0: Ja, zeker. Ja, 2 keer 24 uur, hè?
1: Precies.
0: Zo is dat.
1: Ja, dan kan beter in de rest van de week kan je wat plannen.
0: Ja, we moeten natuurlijk ook toch wel even stilstaan natuurlijk bij onze grote vriend Jan Smit.
1: Jan Smit? Wat ja, is daar aan mee aan de hand dan?
0: Nou, die doet iets.
1: Die doet iets.
0: Dat is ongelooflijk. Ja, dat wist jij niet, hè? Dat wist je niet. Zoals nee, je erbij praat,
1: ik ga vanavond ook heen.
0: Ja, jij gaat ook heen, hè?
1: Ja.
0: Ja, jij gaat natuurlijk ook genieten van al die grote hits van hem.
1: Enorm veel zin in.
0: Ja.
1: Ja, echt.
0: Wordt wel een beetje warm, denk ik.
1: Ja, maar is niet erg. Dan hoeft geen jas mee.
0: Nee, dat is wel weer fijn.
1: Dat is echt een voordeel.
0: En je kan lopen naar huis.
1: Ja, kan ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je gaat dan wel lopen naar huis. Hoe ga je de fiets?
1: Ik weet nog niet hoe ik heen ga. Dat heb ik even bekokstoven.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, kruipen zou ik niet doen.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Kruipen dat, is niet...
1: Dat wordt te laat.
0: Dat is lang ook, hè?
1: Kruipen. Heel lang.
0: Hey, maar hij is natuurlijk makelaar, presentator, voorzitter. Was hij in ieder geval natuurlijk. Maar je zou ook bijna vergeten dat Jan natuurlijk zanger is, hè?
1: Ja, hij is gewoon zanger.
0: Ja, en ook wel leuk natuurlijk. Want hij is nou 40 jaar. En ja, dat weten jullie misschien allemaal niet. Maar Jan heeft ook vroeger mij vaak opgebeld, hè?
1: Ja? Ja. Oh, in de studio was
0: dat
1: nog.
0: Studio, ja.
1: Ja.
0: In de oude studio. En dan, ja, toen was Jan nog niet zo populair.
1: Ik weet nog wel, dat hij dan vroeg hij die nieuwe single aan. De Bel of Belfast was dat toen.
0: Ja, ja. Dan zei hij van... Hey Paul, allemaal leuk hoor, die top 40 hits. Maar kun je ook eens een keertje iets van mij draaien?
1: Ja.
0: Dat was een beetje. Ik heb ook een nieuwe plaat gemaakt. En hij ging zichzelf natuurlijk een beetje promoten. Dat was ook goed in die tijd. Hè. Toen was hij nog niet echt mega populair. En toen was hij ook nog vrij jong. Maar toen wilde hij naar de studio vaak.
1: Hij begon lokaal.
0: Hij begon lokaal. En ja, zie even wat het allemaal gebracht heeft.
1: Ja.
0: Niet normaal. Want hij kan toch wel nu al terugkijken op een carrière die alleen maar hoogtepunten kent.
1: Ja, volgens mij heeft hij alle prijzen in de wacht geslepen die er te winnen vielen, zeg maar.
0: Ja, denk ik ook. En hij heeft nog steeds ook een erg goed hart. Dat zegt ook Sandra. Hij zegt in ieder geval, mijn vader was in 2025 overleden. Hij had een lange tijd nog één grote wens. Een lunch met Jan Smit voordat hij zou overlijden.
1: Oh ja.
0: Ja, nou ja, dan kan je natuurlijk... Weet je, als artiest zijnde, ik ben geen artiest, maar ik weet wel hoe dat gaat, krijgen ze verschrikkelijk veel van dit soort vragen.
1: Ja, dat komt
0: eigenlijk
1: heel vaak
0: aan lopende band.
1: Ja, ja.
0: En ja, weet je, daar heel veel artiesten zeggen van nee, doen we niet.
1: Beginnen we niet aan.
0: Beginnen we niet aan.
1: Willen iedereen natuurlijk.
0: Nada, noppers, om in Poetin-taal te spreken, niet. Maar in ieder geval, dat is vorig jaar zomer in ieder geval dankzij de wensambulance. Die trouwens echt goed werk doen, hoor.
1: Ja.
0: Hier in Noord-Holland in ieder geval mogelijk gemaakt. We zijn met mijn vader dus, dat vertelt zij dan, hè. Naar Volendam gebracht, naar een restaurant. Daar was Jan die met ons ging lunchen.
1: Oh ja.
0: Zelfs zijn ouders kwamen nog even langs. Dat was wel heel bijzonder. Dat geeft aan hoe mensen in elkaar steken. Hoe die mensen ook in elkaar steken. Dus Jan en zijn familie.
1: Ja.
0: Nou, weet je, dat is leuk natuurlijk.
1: Hartstikke mooi.
0: Zo zie je in ieder geval dat Jan nog ook gewoon zijn hart op de goede plek heeft. Hè? Ja, en om toch natuurlijk een beetje in het Jansen te blijven, jongens.
1: Een plaatje van een Jan Smit.
0: Zeker.

0: prinses. Deze, hoe kan ik van je dromen?
1: Ja, dat was een beetje na de grote doorbraak met jansmit.com, hè?
0: Zeker, vriend. Ja. Zeker.
2: Dit is het weerbericht
0: van
2: vandaag.
0: Oh, ga jij hem doen?
1: Nee, jij was te vroeg.
0: We hadden niet afgestemd ook, hè?
1: Je was te vroeg.
0: Ja, maar dat is hip, hè?
1: Oh,
0: als
1: dat is
0: iets
1: hip.
0: Eerder gaat.
1: Ja, iets
0: dat
1: eerder.
0: Doen zangers ook, hè, vaak tegenwoordig.
1: Ja. Dus, in de rap.
0: Ja. Ja. Dan is het niet helemaal gelijk op de maat. Nou ja.
1: Ja, dat is modern dan, hè?
0: Waar
1: ja.
0: hebben we het over?
1: Ja.
0: Hey, vandaag schijnt de zon overal uitbundig. Dat kan je inderdaad zien als je gewoon even toch misschien nou op je bed ligt en dan je gordijntjes opentrekt, hè?
1: Hij is nu nog in bed ligt.
0: Zou kunnen.
1: Het zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Na alle cafés natuurlijk.
0: Dat bedoel ik. Als je te diep in het glaasje hebt gekeken en je hebt die kater te pakken, dan wil je niet gelijk die zon zien.
1: Nee, precies.
0: Hey, de zwakke oostelijke wind voert warmere lucht aan. De temperatuur loopt op. Luister goed. Naar zo'n 24 tot 28 graden.
1: Lekker hoor.
0: Ja, man. Hey, vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. De wind blijft zwak en daarbij koelt het af naar 13 graden. Dus vanavond heb je dan die 30 graden een beetje toch pakken. Die koude temperatuurtjes misschien.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, dan moet je misschien hem kleden, bedoel ik eigenlijk te zeggen.
1: Ja, vannacht was ook 14
0: ja,
1: graden.
0: Ja, bedoel ik.
1: Was een stuk frisser.
0: Maar meen je dan, nu je dit hoort, meen je dan er misschien een vestje mee?
1: Nee, niet.
0: Nee,
1: in de menigte is het wel warm.
0: Ja, dat wel, maar op een gegeven moment moet je naar huis.
1: Moet je naar huis,
0: je loopt niet in de menigte naar huis.
1: Neem ik dat voor lief. Ja.
0: Of is bij jou een afterparty hier met 20.000 man? Zou kunnen, hè?
1: Nee, dat past er niet in.
0: Anders ga ik ook weer naar jou toe, en dan kom ik ook voor langs.
1: Hey, we hadden lekker komen, Paul.
0: Hey, morgen is het zonnig en droog met 28 tot 32 graden. Dan wordt het dus nog warmer dan vandaag. De zuidelijke wind is dan zwak tot matig. Gaan we even kijken tot en met donderdag wat er allemaal gebeurt. Toch wel met het weer. Nou, morgen dus die 30 graden tikken we aan. Maandag 25 graden. Dinsdag dan denk je, 23 graden. We gaan naar beneden. Dat denk jij.
1: Nee.
0: Ik zie je denken.
1: Nee, ik wist het al.
0: Oh, je wist het al? Maar op woensdag en donderdag gaan we rustig weer omhoog. Want woensdag tikken we weer die 28 graden aan. En donderdag, ja, is echt wel echt warm. 31 graden.
1: Ja, gisteren nacht en gisterochtend een kort buitje.
0: Ja.
1: Maar dat was alles. Niks. Dat was alles.
0: Oh, maar dat is veel te weinig. Ja, dat is een probleem aan het worden natuurlijk met het water. Heel veel schepen kunnen niet meer varen.
1: Precies.
0: Dus dat is een beetje, wij hebben gelukkig nog wel aardig wat water in het Markermeer.
1: Ja.
0: Maar dat kan natuurlijk ook op een gegeven moment toch wel weinig of te weinig worden.
1: Ja, te lage stand ook.
0: Dat zou kunnen, vriend.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, we gaan het allemaal meemaken natuurlijk. Wacht even, hè?
1: Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ik zie het rode lampje.
1: Nee, je ging zomaar zingen. Ja. Mag ook hoor, trouwens hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mag tegenwoordig?
1: Tuurlijk.
0: Oh. Heb je dicht tegen het verkeerde gezegd dan hoor? Dan is wekelijks straks zo.
1: Hey, heerlijk de plaat natuurlijk. Dolly Parton, Working 9 to 5. Iets wat de meeste mensen toch wel moeten doen, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Het geraamte van het leven, hè?
1: Dat is wel een beetje... Maar ik denk ook wel dat mensen, althans heel veel mensen van ons, dat nodig hebben.
0: Ja, toch een beetje die structuur.
1: Ja, erin. Juist.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ik denk als jij dat niet hebt, en je hebt alle geld van de wereld en je hebt dat niet. Ik denk dat je gewoon dan ook niet echt... meer in een goede modus komt of zo.
0: Dat denk ik ook. Ik denk dat het gewoon bij hoort. Echt.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, het zit in het systeem ook wel.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Ja, vriend. En wat ook in ons systeem zit, is natuurlijk dat wij gewoon naar buiten kijken en dan kijken welke beestjes er zijn. En we hebben gezien in ieder geval dat er misschien dit jaar minder wespen zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik moet meteen denken aan dat liedje Beestjes ook, trouwens.
1: Beestjes, ja. In onder andere België en Verenigd Koninkrijk hebben we toch wel diverse media al melding gemaakt van de zorgwekkend lage aantallen wespen die daar zichtbaar zijn.
0: Nou, vorig jaar had ik dus nog een wespenplaag op mijn werk.
1: Ja, dat had jij, hè?
0: En dat was kan niet dat fijn, nou? Want dat was echt...
1: rennen voor je leven.
0: Rennen voor je leven.
1: En die dingen prikken, hè?
0: Hardlopen voor gevorderden.
1: Ja. Ja. Dat deed je?
0: Ja, dat deed ik wel, ja.
1: Ik wil dat wel zien trouwens bij jou.
0: Nee, is niet om aan te zien, denk ik.
1: Niet? Als jij dat doet en ik ga het filmen, dan zetten we dan op de socials. Even kijken.
0: Nee, laten we maar even normaal blijven doen.
1: Hey, in Nederland is het beeld niet heel anders. En dat zal iedereen ook zo ervaren. Dus toch wel het gebrek aan wespen. De nationale wespentelling hopen natuurorganisaties een beeld te krijgen van de stand en verdeling van verschillende wespensoorten in Nederland. Maar ja, het is een beetje toch wel, zeggen ze dat het toch wel iets minder is. Want ja, weet je, het is natuurlijk allemaal een beetje, misschien wat lastiger om voor die beestjes overal te aarden.
0: Maar je zou toch zeggen dat met die hitte dat ze er wel zijn?
1: Ja, maar dat is toch niet helemaal het geval.
0: Of door de droogte hebben ze geen...
1: Ja, dat denk ik dus ook.
0: Dat het daarmee te maken heeft.
1: Ja, het is, in ieder geval, er wordt nog in ieder geval onderzoek gedaan aan het, althans, daarna. Weet je wel, het is gewoon ook een beetje misschien een beetje een soort golvende beweging wat je hebt. Hè? Dat ze de ene keer, dan zijn ze er wel. En de andere keer zijn ze er niet. En je hebt natuurlijk wespen die, je hebt alle soorten. Sommige die zie je wat vaker, sommige zie je wat minder.
0: Het is dus wel zo, veel regen kan in de beginfase... van een wespennest dus funest zijn. Dus te veel is ook weer niet goed.
1: Ook, maar ook, en dat is heel raar... want jij zei net over de warmte, hè?
0: Ja.
1: Maar je kan ook gewoon te warm hebben... en dan raken de nesten overhit.
0: Ja, er zijn hartstikke veel hittegolven geweest dit jaar.
1: Bedoel ik.
0: In Europa.
1: En dan sterven ze dus die nesten af. Dus ja, we kunnen wel zeggen... mooi weer is goed voor wespen. Nee.
0: Nee.
1: Dus alles moet een beetje toch wel in balans zijn. En de natuur is misschien een klein beetje nu... toch wel een beetje minder in balans... Veel bosbranden en veel dingen die allemaal toch wel spelen.
0: Ja, die super El Niño, hè?
1: Ja, jij had het erover toen, hè?
0: Ja.
1: Je hebt wel gelijk gehad, denk ik.
0: Dus waarschijnlijk in het najaar krijgen wij extreme buien.
1: Extreme buien?
0: Ja.
1: Jij zegt het, hè?
0: Te warme oceanen.
1: En misschien moet jij gewoon een meteorologisch instituut opstarten.
0: Nee, daar hebben we wel weer een dude voor, hè? Die Van Damber die in Limburg is gaan huisvesten.
1: Ja! Die
0: William Bond.
1: William Bond, ja. Die
0: is er helemaal niet thuis.
1: Oké, misschien moeten we eens even vragen.
0: Telefonisch uitnodigen.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Kunnen we wel een keer doen op zaterdag.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Daar is hij wel voor één, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Nu trouwens Blanco's. Zo.

0: lampje mis. Maar zingen mag tegenwoordig, hè?
1: Ja. Zeker, ja, van mij wel hoor.
0: Sophia,
1: ja. Blanco zijn alle nieuwste plaat natuurlijk. Leuk trouwens, Gierig komt hij net binnen. En die zegt dan eventjes, die maakt even de opmerking naar mij toe. Heb je onder een steen gelegen?
0: Hij zei nog net niet, heb je vakantie gevierd in de Eitenol?
1: Dat heeft hij niet gezegd. Of zat je op Antarctica, weet je wel?
0: Op Antarctica, ja.
1: Hey, ik ben gewoon bruin, hoor, vriend. Dit is en voor mij toen ben ik gewoon best wel gekleurd.
0: Best wel, ja.
1: Ja.
0: Hoe kan dat, Paul?
1: Nou ja, nee, ik
0: Italië?
1: Heb best wel, nee, ik heb af en toe inderdaad Italië. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik ben niet zo'n zonaanbidder. Dus als ik op vakantie ben...
0: Waarom ga je dan naar Italië toe?
1: Omdat ik wel lekker bij dat zwembadje vind ik lekker.
0: Dan ben je toch,
1: onder het parasolletje.
0: Dan ben je toch een zonaanbidder? Als je naar bij het zwembad ligt.
1: Nee, dat wel. Maar ik lig altijd onder een parasol.
0: Ja, oké.
1: Snap je?
0: Maar dat doen de meesten wel.
1: Nou ja, weet je, je moet ze de kost geven, hoor. Die liggen te roosteren alsof ze een steek zijn.
0: Ja, ik heb het wel in Curaçao gezien. Dat op die stranden lig ik dus ook in de shadow. Maar dan zie je ze dus echt de hele dag wakker. Van s'ochtends vroeg tot dat ding eronder gaat.
1: Maar immens slecht voor je lichaam, hè? Je droogt helemaal uit, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik weet niet of je die mensen...
0: Ja, hydrateren kun je leren.
1: Ja, nee, maar eens. Nee, maar dat is... ja, weet je... je kan het doen waar ik helemaal... Althans, wat ik nooit begrijp... En dat gebeurt elk jaar weer. En ik zie ze ook weer verschijnen. Dat zijn die Engelsen of die Iersen. Die zijn zo wit als wat.
0: En dan rood.
1: Ja, mega wit. En die gaan gewoon liggen in de zon.
0: Als een kreeft.
1: Ja, ja, en die doen er helemaal niks aan. Die smeren hunzelf niet in of zo. Die doen helemaal niks. En op een gegeven moment zie je ze gewoon kleuren. Die zie je gewoon op een gegeven moment
0: die zijn kleuren. Zo blij dat ze even uit dat koninkrijk zijn.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, dat is, maar...
1: Ja, doseren kan je leren.
0: Dit
1: is... Dit moet je niet doen.
0: Nee, precies.
1: Maar ja, weet je... er werd trouwens een plaatje voor jou aangevraagd. Wel erg leuk trouwens.
0: Ja, hartstikke leuk. Lucky Star van de Cats. Nou, die is wel bekend bij ons.
1: Dat denk ik wel, toch?
0: Dus dan draaien we die gewoon.
1: Zeker.
0: Die katsen.
1: Die katsen.
0: Die katsen.

0: Maar heb je ook zo'n ster als je naar boven kijkt, dat je dan denkt van dit is mijn geluksster? Of heb je van nou, daar heb ik helemaal niks mee bepaald.
1: Nou, vannacht was het ook weer heel mooi weer. Heel helder, weinig wind, veel sterren te zien.
0: Maar ben jij zo iemand die dan ook de grote beer ken ik namelijk herkennen? Dat is wel steelpannetje.
1: Ja, dat steelpannetje. Je hebt dat vaker aangewezen gekregen. Maar ik zou hem nou niet even 1, 2, 3 zelf herkennen als ik ineens sta. Maar je moet altijd even toegewezen worden erop.
0: Oh. Ja. Komt het door je ogen of?
1: Geen idee. Ik denk dat ik gewoon geen ruimtelijk inzicht heb.
0: Dat kan ook nog.
1: Ruimtelijk inzicht.
0: Ja, is dit natuurlijk wel leuk. Want als het mooi weer is, kan je gewoon even lekker die sterren kijken. Ja, dat is best leuk om te zien. Ja. Ja, hey, nou, over Jan Smit hoeven we het niet nog meer te hebben natuurlijk. Hè. Dag 1 zit erop en de eigen is dan morgen. En ja, vandaag en morgen nog, hè. En morgen is dan een speciale sitconcert, dacht ik, hè.
1: Ja, en volgens mij worden dan dus de opnames gemaakt door Omroep Max.
0: Omroep Max,
1: wat later dan wordt uitgezonden, lijkt mij.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, ik bedoel, ja, dat zal een beetje zonde zijn als je opnames maakt en niet uitzendt.
1: Ik begreep alleen niet dat er dan geen special dit weekend ergens op de NPO te zien was of zo.
0: Over Jan Smit?
1: Ja.
0: Had dat gekund. Eigenlijk ook, ja.
1: Ja.
0: Ja, er valt genoeg over hem te vertellen, denk ik.
1: Ja, en te zien, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik vond het een beetje raar dat er dit weekend niks te zien is.
0: Nee, ik doe me trouwens denken aan, zijn ex-manager dan, weet je wel. Ja, Buijs, heb je dat nog gezien? Die kwam weer een keer voorbij. Met Bananensplit was dat volgens mij.
1: Ja,
0: met die boot.
1: Ja, met die boot.
0: Met die boot.
1: En ja, dat ging je flink te keren in ieder geval.
0: Ongelooflijk, mocht je dat dingetje nooit hebben gezien, zoek op YouTube. Ja, Buijs, boot.
1: Bananensplit.
0: Ja, die is geniaal.
1: Ja, volgens mij presenteerde Frans Bauer dat toen al. Ja.
0: Nou weet je, moet je weer zien hoe dat hoe die ging. Hij zei, dat weet ik helemaal niet. Dat was ik helemaal niet. Ben je niet goed bij je hoofd?
1: Ja. Zullen we straks nog een liedje draaien van Jan Smit?
0: Zeker kunnen we dat even doen. Zullen we nog eentje uitkiezen? Maar eerst even eentje van de hedendaagse tijd.
1: Nou.
0: Lekker zomers.
1: Oh, dat is lekker.
0: Oh, man. Ja, je mag een beetje een dansje doen ook natuurlijk als je ergens bent.
1: Op je sloffen.
0: Op je sloffen maar ook.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, ga gewoon lekker los. Doe je ding.

0: Was toen wel in die tijd dan, hè? Short Circuit. Met het robotje. Dus dat, ja, niemand heeft Bomi gezien. Ik vertelde dit verhaal ook 10 jaar geleden. Toen had ook niemand hem gezien, dus
1: nee,
0: ja.
1: Nee, niemand kijkt jouw films.
0: Zal dat het zijn?
1: Dat is het.
2: Oké.
1: Short Circuit.
0: Ja, Short Circuit.
1: Circuit.
0: Oh. Circuit, ja. Op z'n Engels, hè.
1: Op z'n Engels, okay.
0: Het is niet ook niet software, hè. Het is software.
1: Software.
0: Ja, dat zei mijn vader altijd, software.
1: Het is ook niet WhatsApp, het
0: nee?
1: is WhatsApp.
0: Ja, dat zeg ik vaak, ja. hè. Ja, ik kan daar niks aan doen.
1: Nee.
0: Dat is zo raar als er iets... Als je iets vaker zegt, weet je wel. Als je gewoon iets te vaak zegt op een bepaalde manier. Dan sluipt dat erin.
1: Ja.
0: En dan is dat opeens...
1: Dan is dat,
0: dat het.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, weet je, mijn vader had het dus met software. Ja, die zei dat ook.
1: Software.
0: Ja, dit was dus Short Circuit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja, je schrijft het anders, maar ik weet het wel hoe het gaat, hoor. Maar, hey, trouwens ook nog, ben je ook op dat wijnding geweest eigenlijk? Op,
1: Nee, ik ben deze hele derde week eigenlijk per ongeluk niet geweest.
0: Nou, dus niet per ongeluk, dat kan ik niet geloven.
1: Nou ja, ik had dus in mijn hoofd van zaterdag is het al knallen.
0: Ja.
1: Zo bedoel je. Afgelopen zondag was ik op de Beemsterkermis.
0: Ja, hoe was dat?
1: Ook leuk, 3J's en Jan Smit gezien.
0: Ja.
1: En nog een paar artiesten. Nou, ook supergezellig.
0: Wat een plein is dat, hè?
1: Ja, dus ja. Ik had eigenlijk zoiets van, ik doe even een beetje rustiger aan.
0: Ja.
1: Jan Smit zou zeggen, tranquilo.
0: Ja, neem eens. En je kan het maar één keer uitgeven natuurlijk, hè? Het leven wordt duurder.
1: Zeker.
0: Ja, ik weet niet hoe jij het allemaal hebt, maar het is wel allemaal... Het lijkt wel of gewoon in de supermarkt ook de prijzen gewoon elke week omhoog gaan.
1: Nou, ondanks dat het

0: een burgerlijke lul dan, denk ik. Als ik maar op één plek op vakantie ga.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk, je gaat op doorreis. Hè, dus ik stopte wel 2 dagen, weet je wel, voordat ik naar mijn eindbestemming ging. Ben ik daar eventjes gebleven.
1: Oh, het is zo in om tegenwoordig naar meerdere plaatsen te gaan.
0: Dat dus!
1: Okay.
0: Sommige mensen gaan 3 weken op vakantie. En die gaan naar 3 verschillende plekken toe.
1: Ja, wel leuk op zich voor de afwisseling.
0: Ja, maar ik denk dat het ook hartstikke duur is.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja. Nee, ik bedoel, geld moet rollen, dat snap ik. Maar
1: slecht met Nederland, hè?
0: Ja, heel slecht met Nederland, hè? Dus ja, weet je. Ja, maar ja, weet je. Ja. Hey, iets over wat we natuurlijk aankomende week weer krijgen.
1: Ja.
0: Zwoele zomernachten.
1: Ja. Ja. Helemaal mijn weetype.
0: Nou, ja, wel hè. Ja. Heb jij zo'n bijertje?
1: Die heb ik dus nog niet geïnstalleerd dit jaar.
0: Moet je voor doen.
1: Ik heb je nodig. Ik dacht dat ik het nodig had.
0: Ja, maar heb je nou meer nodig?

0: zo'n Griekse Sirtaki in, hè?
1: Een beetje wel, ja. Dat heeft hij wel een hele slim gedaan natuurlijk, deze Rutger van Barneveld.
0: Die dacht, ik gooi er een paar element in.
1: Ja, en hij was best wel erg blij natuurlijk met deze grote hit. Hij had het niet helemaal niet verwacht ook, hè?
0: Nee, wie wel?
1: Nee, ja, niemand inderdaad. Nee. Maar ja, weet je, de beste man is best wel lange tijd al bezig om toch wel die hit te scoren.
0: Volgens mij heeft hij weer een nieuwe, toch ook?
1: Ja, hij heeft een nieuwe ook voor mij, Rutger van Barneveld. Ik zal even kijken. Ja, nou ja,
0: dat maakt niet uit.
1: Volgende week wel eventjes dan, hè?
0: Ja.
1: Maar hij heeft inderdaad ook weer een nieuwe plaat. Ja, het is best wel lastig natuurlijk al. Als je maar eenmaal die eerste grote klapper hebt.
0: Om dat dan vasthouden.
1: Ja, maar ook.
0: Als nieuwkomer, hè? Ja.
1: Dat ook. Maar ik denk wel, je moet. Wil je echt doorbreken en tot die A-grade horen, moet je eerst wel een plaat hebben die gewoon, ja, weet je, die iedereen kent.
0: Ja.
1: Weet je, dat is met Mart Hoogkamer gebeurd. Dat is met Jan ook zelf gebeurd, met Jan Smit. Dat is bij mij met alle artiesten gebeurd. Als, anders blijf je toch een beetje in die, ja, in dat snabbelcircuit zitten.
0: Ja, precies.
1: Wat je bedoel?
0: Ja, ik snap het. Je moet echt iedereen raken, zeg maar. Ja.
1: Dat is het.
0: Ja, ja.
1: Dat is, je moet
0: bereiken.
1: Het, ja, je
0: bereiken.
1: Moet iedereen raken.
0: Bereiken.
1: Zo is het.
0: Ja,
1: ja, net als die wespen. Ja.
0: Ja, die raak ook. Ja.
1: Die raak ook, ja. Hey, nog eentje van Jan Smit en even. Even gezellig. En
0: ja, een Jan Smit plaatje.
1: Ja, en jij koos deze uit.
0: Ja, dit is
1: wat
0: ook
1: is
0: een
1: vraag?

0: een liedje, dit was dan ver voor jansmit.com.
1: Ja.
0: De grote Nederlandse doorbraak. Want dit was al in de tijd dat hij echt in Duitsland heel groot was. Hè?
1: In Duitsland?
0: Duitsland.
1: Ah.
0: Über alles.
1: Über alles, hè?
0: Ja.
1: In mijn kraadhuis.
0: Maar dit was een leuke Engelstalige album destijds.
1: Oké. Okay.
0: Dit was die Bell of Belfast waar hij toen vaak voor belde.
1: Ja. Oh, dat is ook leuk trouwens, die Bell of Belfast.
0: Maar we hebben gekozen voor een zomerse El Mediterraneo.
1: Oh, dat ging goed trouwens. Hè.
0: Ja, dit ging dit keer goed.
1: Ja, dit ging vloeiend.
0: Net struikelde ik er nog over.
1: Complimentjes hoor.
0: Ja, dankjewel. Ja.

0: Island in the Sun, ja. Ja, jeetje, wat was hij jong. Als je dan naar zijn stemmen toch wel de verandering hoort in zijn stemmen. Toen zijn kindertijd en toen de overgang maakte naar toch wel ja, wat lagere geluid.
1: Ja, dat moest ook maar goed gaan, die baard in de keel.
0: Dat was, mij was hij daar in die tijd heel erg bang voor.
1: Ja.
0: En dat inderdaad goed ging en dat is gelukkig goed gegaan. Maar weet je, het kan zomaar zijn dat je gewoon dat kindersterretje dan was. En dat je dan nooit die transitie kan maken.
1: Mm-hmm.
0: Ja? En weet je, dat heeft hij dus wel gedaan. En de rest is geschiedenis, want 30 jaar al in het vak.
1: Jan Smit, 30 jaar, ja.
0: Terwijl hij 40 is, ja, dat is wel raar.
1: Dat is heel raar.
0: Dat is heel raar. Ja. Hij heeft ook trouwens een mooie taart gekregen van de gemeente.
1: Van de burgemeester
0: gisteren. Van de burgemeester, van Rick.
1: Van Rick, uit handen van Rick Beukers.
0: Ja, dat was leuk. En misschien dat er nog meer komt, want dat weet ik eigenlijk niet. Is hij al ereburger?
1: Hij heeft wel een lintje gehad, maar ereburger is hij niet.
0: Oké. Okay.
1: Maar nou benoemen we wel dingen die misschien niet of wel gaan plaatsvinden.
0: Weet je het er niet?
1: Nou, weet je niet. Nee.
0: Weet je, wij mogen best wel kijken in onze eigen glazen bollen.
1: Dat is waar.
0: En dan misschien weet je wel, dingen opperen.
1: Ja, misschien krijgt hij nog wel een gouden plak.
0: Misschien is het ook zo.
1: Ja,
0: en misschien scoort hij nog wel een hit.
1: Ja.
0: Maar dat scoort hij natuurlijk wel. Hij heeft de laatste tijd ook weer leuke dingen gedaan. Hè?
1: Tranquilo
0: was natuurlijk echt wel een grote zomerhit.
1: Ja, met Criss Cross Amsterdam en Frans Bauer ook nog.
0: Dat heb je ook nog gehad. Ja, ik denk dat hij wel iets minder populair was.
1: Ja.
0: Dan Tranquilo.
1: Ja, Tranquilo, dat was het.
0: Hij heeft natuurlijk met Jan Smit, hè? Die man is verliefd. Of met Jan Smit, met de 3J's bedoel ik?
1: Jan Smit met Jan Smit.
0: Nee,
1: ja.
0: Jan Smit met de 3J's. Die man is verliefd. Heeft hij het ook gedaan? Was ook een leuk hitje.
1: Deden ze gisteren ook, hè?
0: Ja, natuurlijk doen ze die ook. Dat is allicht, logisch. Ja, allicht. Je gaat toch wel je knallers even beetpakken en even belichten natuurlijk, hè? Ja.
1: Ja.
0: Je bent wel gek als je dat niet doet, Jaap.
1: Ja, hij zeker.
0: Nou, bedoel ik. Hé, we gaan even terug naar 1988.
1: Mijn bouwjaar.
0: En toen wonnen we ook...
1: Het EK.
0: Ja.

0: deze heerlijke Baco in Monaco.
1: Ja.
0: Nooit gehad, want ik ben nooit in Monaco geweest.
1: Ik dus ook niet. Wel in Joret.
0: Ja.
1: Moët en Joret.
0: Ja, Joret de Bar, noem eens dat, hè?
1: Joret de Bar, ja.
0: Ja, dat is echt zo. Ja, want wie ging daar niet heen vroeger? Ik denk wel dat vroeger nog meer populair was dan nu.
1: Ja, sowieso al in de jaren 70 was dat wel populair.
0: Ja, dat was echt mega populair. Ja. Ibiza is eigenlijk altijd wel populair geweest, naar mijn inziens.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, heel lang al niet, dus sowieso.
0: Ja. En Monaco was nooit te betalen, nog steeds niet.
1: Nee.
0: Dus dat is zo gebleken. Want
1: de F1 gaat er ook doorheen, hè?
0: Ja, je gaat daar doorheen. Die rijdt daar echt letterlijk door de binnenstad heen.
1: Ja, bizar, hè?
0: Ja, en eigenlijk. Max woont daar.
1: Max woont er?
0: Ja, Max die woont daar. Het is natuurlijk voor mij een belastingparadijsje.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik snap wel dat Max daar natuurlijk zijn schaapjes bedrogen heeft.
1: Ja.
0: Ja, weet je.
1: Dan kan hij die wegen op zijn duimpje natuurlijk.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Nou, hij is meestal ook wel goed in Monaco. Alleen Monaco, dat circuit. Maar je hebt dat ooit gezien hebt, maar dan kan je slecht inhalen.
1: Ja,
0: je kan eigenlijk niet halen. Nou, maar het is ook heel smal.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel het mooie ervan natuurlijk. Voor te kijken dat het allemaal in die stad is. Alleen ja, het is voor het spelelement wat minder.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, is het spelelement natuurlijk sowieso met de F1 wat minder geworden. Met de Formule 1. Met al die batterijen. Net een soort kart wat er heen en weer rijdt.
1: Ja, het is anders dan vroeger, hè?
0: Ja, man, is anders vroeger. Veel anders dan vroeger. Vroeger had je natuurlijk, ging het om de motoren.
1: Ja.
0: Weet je wel, dan ging je die motor ging je tunen en dan hoe meer pk
1: gaf ook uitgeven. Veel meer geluid vroeger.
0: Ja, maar vond ik ook mooi.
1: Ja.
0: En tegenwoordig moet alles op batterijen.
1: Ja.
0: Ik vind het wel jammer. Maar ja, weet je, aan de andere kant, Max heeft er ook iets over geroepen. En ze gaan volgens mij wel bezig te kijken wat ze ermee kunnen. Om het toch weer wat anders... Ja, te gaan doen.
1: Okay.
0: Meer die motor eigenlijk op het toneel te laten verschijnen.
1: Leuk.
0: Ik ook. Ja. Dus we gaan het allemaal weer zien, vriend. Ja, hè. Zo gaat het. Ja, deze plaat was natuurlijk mega populair. En op een gegeven moment hoorde je hem helemaal niet meer bijna. En dan vind ik het wel weer leuk om hem weer een keer te draaien.
1: Precies.
0: Daarom ook uit eigen bodem. Zomieu en...
1: Multicolor.

0: Leuk als we dat zelf doen, hè?
1: Ja.
0: Zelf de plaat af.
1: Lijkt wel een jinglefabriek.
0: Ja, wel. Ja. Ja, dat kan zomaar zijn. Trouwens, over jingles gesproken. Tegenwoordig kan je... Nou, je kan ook... Tegenwoordig heb je sumo.
1: Sumo?
0: Sumo. Ja, niet die worstelaar, hoor.
1: Oh, nee. Sumo-worstelaar.
0: Nee, maar dan kan je daar allemaal dingetjes laten maken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Dus volgende week hebben we allemaal nieuwe
0: maar jingles. Ja, weet je, dat kan wel.
1: Het weerbericht van vandaag.
0: Ja, nee. Sommige dingen moet je gewoon inhouden.
1: Ja, dat is waar.
0: Deze is bijvoorbeeld echt... Inderdaad, het weerbericht van vandaag is verschrikkelijk oud, trouwens. Wakker worden met wand is ook verschrikkelijk oud.
1: Ja, Marlies moest er erg om lachen.
0: Wat dan?
1: Ja, wie is dit? Ik zei, dit is Paul.
0: Wist je dat niet?
1: Ja, dat wist je niet. Nee.
0: Nee, maar dat was natuurlijk... Kijk, je stem verandert wel in de tijd.
1: Vooral als je hem veel gebruikt, hè?
0: Ja, vooral als je hem veel gebruikt. En ja, voor mij was dit dan een beetje mijn jeugdige stem wat erin zat, hè?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Wakker worden met wanten!
1: Ja, sorry, precies. Zo klonk het een beetje.
0: Ja, een beetje zo gaat het natuurlijk. Hey, we hebben nog één plaatje eigenlijk te gaan. Want dan gaan we dat zo dik wel weer uit, denk ik. Nou ja, misschien dat we nog daarna even een plaatje kunnen doen.
1: We gaan het toneel schoonvegen voor Gerard.
0: Ja, we gaan het mengpaneel ook overdragen. Want we hebben namelijk een nieuw mengpaneel.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dat is wel erg leuk natuurlijk. Even dank aan Ferdinand. Die vooral daar heel veel dingen mee gedaan heeft.
1: Ja, Ferdinand Bogaert. Sleutel, ja. Die zich druk... in de weer is geweest.
0: Ja, zeker.
1: Ja, het was toe aan vervanging. Nou, hij... Toen kraakte hij niet enorm. En dat was
0: heel slecht.
1: Al dik een half jaar
0: heel
1: zo.
0: Heel slecht was hij. Ja, ja. Heel slecht was hij. En ja, weet je, op een gegeven moment... toen hebben we wel met z'n allen geroepen, jongens... of er komt een nieuw mengpaneel... of we gaan geen radio maken.
1: Of we stoppen ermee.
0: We stoppen ermee, ja. Weet je. Want ja, zonder mengpaneel... dat klinkt heel klein... maar mengpaneel is voor ons de meest... Ja, essentiële stuk eigenlijk techniek.
1: De fundering van een radioshow.
0: Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk, zonder dat kan je daar gewoon echt niet doen. Maar nogmaals, Ferdinand, dankjewel. En Gerard, jij gaat natuurlijk straks weer naar de klok van 12 uur... acte de persoons geven.
1: De markt op.
0: De markt op. En dat zal een beetje warm worden. Ik mag altijd twee onthullen.
1: Ja.
0: Dat heb ik aan de hele tijd niet gedaan. Want ja, weet je, dat was helemaal tijd. Want normaal hebben we nu Ed. Ed is trouwens volgende week weer, hoor. Ja? Hij is gewoon bij geen ruzie of zo.
1: Niet boos.
0: Mensen gaan denken, nee. Ja, weet je, ruzie, nee. We hebben thuis ook weer een podcast opgenomen. Ook wel misschien leuk ook.
1: Ja, ik hoorde hem van de week.
0: Ja, weet je, een beetje slap lullen. Als mensen dat willen beluisteren. Maar we mogen dus twee onthullen. En eentje zie ik van Canyon staan.
1: Canyon.
0: Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ja.
1: Ja.
0: Niet die berg, hè, maar gewoon een Canyon de band, hè?
1: Ja. Niet de Canyon Mountains.
0: Niet de Canyon Mountains. Nee, okay. Nee. En de tweede, ja, die vind ik fantastisch. Ik hou daarvan. Billy Ocean.
1: Ah, ja, dus jouw artiest, hè?
0: Nou, is een beetje niet eens met guilty pleasure. Ik kom er eerlijk vanuit. Ik vind het gewoon een fantastische muziek wat die gast.
1: Ja, dat mag gewoon, hè?
0: Ja, dat mag gewoon.
1: Ja.
0: En ja, nou ja, weet je, we gaan er nog eentje doen. En jij zei eigenlijk, Paul, kunnen we niet eventjes teruggaan naar het verleden?
1: Ja, ik dacht weer eens een Boudewijn de Groot.
0: Boudewijn de Groot?
1: Ja.
0: Nou, en om toch een beetje dan in de feestelijke sfeer te blijven.
1: Ja, want het is nog 26 dagen.
0: Bedoel ik, en dan is het?
1: Kermis.
0: Bedoel ik, ja.
1: In Volendam dan, hè? Ja, eerder al in Edam.
0: Dat is zo, dat is zo. Nee.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
4: Alweer een

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
9: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
8: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
9: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
8: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
9: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
8: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
9: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
8: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, lieve mensen, we zijn er weer, Ron. En allemaal een hele goede middag. Allemaal weer van harte welkom bij natuurlijk een uurtje lang de markt op met gezelligheid van niemand minder dan Gerard Stokman. En mocht je daar natuurlijk aan meewerken, dan kan dat natuurlijk. Want, ik zie dat we er al eentje hebben. Je kunt natuurlijk even een WhatsAppje sturen richting de studio hier. En dat kan via 0299-369916. Gisteren was het dan zover, want Django Wagner die bracht de zomer in volle glorie met zijn nieuwe single Bagata Bailando. En die aanstekelijke nummer doordrenkt met liefde en passie, is geïnspireerd door de populaire Bagata muziek uit de Dominicaanse Republiek. Nou, we zitten natuurlijk allemaal nog een klein beetje, wel een klein beetje in de vakantiestemming. Dus ik denk, voor de mensen die in de Dominicaanse Republiek zitten, misschien herkennen jullie je dat. En hebben ze hem daar, dan de originele natuurlijk wel gedraaid. Want ze kunnen daar Django Wagner wel gaan draaien. Maar ik denk niet dat er iemand is die ze daar verstaan. We gaan er even naar luisteren hier bij de LVJ. En mocht je natuurlijk verzoekjes hebben, gewoon even sturen, hè.

natuurlijk niemand minder dan Tori Kelly. En het ging over Don't You Worry About A Thing. En ja, lieve mensen, Wesley Blomgros, we weten natuurlijk allemaal. Hè, hij is al vrij regelmatig hier voorbij gekomen bij de LOVA, hoor. Maar ja, we gaan er toch even wat over vertellen. Want die bracht natuurlijk op 31 juli ook zijn nieuwe single uit. En ja, die was natuurlijk ook in tropische sfeer. Hè. En ja, het ging over Tutti Frutti. Of Tutti Colori. Ik moest altijd gelijk even denken aan Tutti Frutti. Want daar hebben we natuurlijk 3 weken lang moeten naar luisteren naar niemand minder dan ja, in die quiz, hè, die voorbij kwam tijdens de WK. Maar het is een vrolijke en zomerstrek vol flair en feestelijke energie die perfect past bij deze langere zomeravonden. Nou hadden we daar even over die lange zomeravonden. Want zo rond de klok van 6:30 dan, ja, dan wordt het toch altijd iets koeler bij mij. En dan kan ik lekker de ramen openzetten zodat ik toch als ik richting mijn mandje ga, zeg maar, zo rond de 20, 21 graden lekker alles gekoeld heb. En dat is toch wel lekker, hoor. Want ja, de hele dag zo'n ventilator naast je bed te draaien, ja, dan krijg je op een gegeven moment toch een beetje last van je oortje van. Oké, okay, lieve mensen, we gaan gewoon er even naar luisteren naar de single van niemand minder dan Wesley Bronkhorst. Hier is Tutti Colori.

Ja, I can hear your heartbeat. En ja, ik weet, op dit moment is er bij iemand die het hart ook verschrikkelijk hard klopt. En dat is bij niemand minder dan Rina Zwarthoed. Want die stuurt ons even een appje. Want die heeft even, ja, een aantal weken heeft hij even een klein foutje gemaakt, zeg maar. En ja. En daar zit ze toch wel een klein beetje mee in de maag. Want ja, ze heeft een kaartje gekocht voor natuurlijk voor onze grote vriend. Die natuurlijk dit weekend een klein beetje in het zonnetje gezet wordt. Ook hier bij de LVJ. Voor vanavond bij Jan Smit. Maar in een vlaag van verbijstering heeft ze die verkocht. En daar heeft ze zoveel spijt van. Dat ze toch wel hier even via de LVJ even een oproepje doet, zeg maar. Als er nog iemand is die een kaartje voor vanavond over hebt, speciaal voor Rina Zwarthoed. Het mag ook een VIP-kaartje zijn, dit vindt ze ook prima. Doe even contact opnemen met haar via de WhatsApp. Of stuur mij even een appie. Of zometeen Jan even een appie. Mocht je een kaartje over hebben, dan gaan wij zorgen dat het bij Rina terechtkomt. Nou, we hadden het natuurlijk over Jan Smit. Dus waarom doen we dat ook niet, hè? Jan, ook namens mij natuurlijk van harte gefeliciteerd met je jubileum.

Ja, zoals gebruikelijk weten we natuurlijk dat er elke woensdag tijdens de grote vakantie natuurlijk in Edam natuurlijk de jaarlijkse kaasmarkt is. Maar ze hebben natuurlijk altijd één keer in die periode hebben ze natuurlijk ook de avondmarkt. En laat die nou toevallig vandaag op zaterdag 8 augustus plaats gaan vinden. Dus nou, Rina, mocht je nog geen kaartje kunnen bewachtigen voor vanavond, dan kan je altijd nog als alternatief richting... Richting de Edamme Kaasmarkt, zeg maar. Maar ja, ik denk als je een klein beetje op de dijk gaat zitten, dat je het ook allemaal wel een beetje mee gaat krijgen. In ieder geval, mocht je in ieder geval naar de avondkaasmarkt willen, dan kan dat natuurlijk vanavond vanaf de klok van 8:30. Dan zullen ze daar de acte présence geven. En dan is het natuurlijk ook de markt. En met allerlei culinaire en hoogstandjes die je daar allemaal dan kan gaan bekijken. Nou, er staat ook iemand voor de deur, maar ik neem aan dat het allemaal wel geregeld gaat worden daar, hier naast mij in de kantine. Wij gaan even naar Ruudje Kot.

Ja, dat was hij dan alweer. 2012 kwam dit nummer alweer vandaan. Jessica Malveit. En dat ging over Baila Mi Amor. Zo'n heerlijke zomerse klanken hier bij de LV. Gistermiddag, ik zat natuurlijk even alles voor te bereiden voor vanmiddag, zeg maar. En toen kwam hij voorbij. De nieuwe single van de 3A's. Ik denk, laat ik nou eens even de eerste wezen. Maar helaas, dat was dus weer niet het geval. Want we hebben natuurlijk Vincent Veestra ook in de groep zitten. En die had hem natuurlijk alweer te pakken gistermiddag. Ik denk, heb ik eindelijk zaterdagmiddag eens even een primeurtje? Nee, helaas. Het was dus niet het geval. Maar in ieder geval, ik kan er wel even bij vertellen dat mocht je vanavond naar het jubileumconcert gaan van Jan Smit, dan heb je zomaar dat je figureert in de nieuwe clip van de mannen van de 3J's. Want die gaan aankomende vrijdag, zaterdag en zondag. Die zijn natuurlijk speciale gast bij de concerten. En dan gaan ze ook allemaal opnames maken. En dan gaan ze op het eind van de rit een hele mooie clip van maken. Nou hadden die mannen wel even één verzoekje. Je kunt even richting de LVJ-site gaan. En daar staat natuurlijk het berichtje dat ze dat gaan doen. Maar daar heb je ook even, hebben ze het refrein erbij gezet. Zodat je die even uit je hoofd kan gaan leren. En dan op het moment supreme dat je daar in die volle mooie op het Marinepark aanwezig bent, dan kan je die uit een volle borst voor hun meezingen. Want daar gaat het natuurlijk ook even een klein beetje om. In ieder geval, wij gaan er hier naar luisteren. Je zit in mijn hoofd.

Ja, dat was er natuurlijk niemand minder dan Karen Young. En het ging over de hotshot. Nou, en de hotshot die krijgen we natuurlijk nog. Want het wordt volgende week weer tropisch warm hier. Ja, gewoon in de Nederlanden. Ja, en dat is een van mijn favoriete dingen. Oké, lieve mensen, ik ga afscheid van jullie nemen. Rangpangkang, die staat natuurlijk weer helemaal klaar. En wat mij betreft, tot volgende week.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

26 en het is weer een nieuwe uitzending van Rangkangpang met de enige echte worst. En van die worst, daar krijg je dorst. 2011 was dit hike en we gaan even naar 1972. En nu ga ik met heel veel mensen ruzie krijgen. Want zij hebben 4 weken allemaal vakantie gehad en een maandag dan staat hij weer hoor, die lekkere wekker. En 72 in Camarina. Hey, goedemiddag luisteraars. Zit je aan het eten? Zou ik zeggen, eet smakelijk.

0: Stockman even bedanken. Ten eerste voor volgende van vorige week. Dat hij mijn uurtje hier even bij de LOV wou invallen. En natuurlijk het programma vooraf. Voor het voorprogramma met de markt op hier bij de LOV. Rangkangpang, daar luistert u naar.
1: All right.

altijd op al die radiozenders dezelfde platen gedraaid van George Baker. Ik dacht, nou laat ik nou eens een keer een andere plaat kiezen. Hoho, Magdalena! 1979, maar dat twijfel ik even in, hoor! Jarenlang aangesloten bij Volendam Music en hier in Volendam George Baker en zijn selectie. De kermis, ja, over 3 weken dan gaan we weer met de handjes in de lucht. Want dan is het eerst in Edam en daarna in Volendam. En wij hebben natuurlijk al die kermis-cd's hier in Volendam. Maar er komt er ook af en toe eens een landelijk eentje uit. In, van de week toen kwam er weer eentje uit en ik dacht, ja, dit gaat wat worden met kermis. En vanmorgen werd ik ook even gebeld door een vriend van mij. Die zei, Jan, dat nummertje, ik weet niet hoe het heet, maar weet jij wie dat is? Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Dit gaat het worden.

best aan. Hier bij Rangkangpang bij de LOVA op die 106.6. En natuurlijk op DAB en al die andere zenders in waar dan ook. We zijn gewoon overal te beluisteren en via internet natuurlijk. En je kan ons daar ook gewoon zien hoe we dan hier in de studio allemaal doen. Alleen dat zou ik niet doen. We blijven. Hey, ik had net George Baker, Madalena. Maar Dries heeft daar ook eens een plaat over gemaakt. En dat is heel zomers hoor. Ja! Yeah!

uit de jaren, denk van begin jaren 70, eind jaren 60. En Wilma in elke Volendammer had een LP van Wilma in huis. Waar onder andere ook de volgende artiest die ik ga draaien. Daar had ook heel veel Volendam een LP of wat meerdere LP's van in huis. Ik moest hem ook steeds nog draaien in de cafés. Hier in Volendam, want daar wordt hij nog heel veel gedraaid. Ik heb het over Vicky Leandros.

Stond heel hoog in de Nederlandse hit parades. Hey, de volgende plaat die ik ga draaien, die zal hij toch vanavond ook wel zingen voor al die tienduizenden fans van hem die vanavond daar op dat marinepark zijn. Nu heb ik het even niet over Jan Smit. Nee, ik heb het nu even over Frans Bauer. Voor al die Volendammers, even deze plaat uit je koppie leren.

dus alweer 2 jaar geleden dat hij deze plaat uitbracht. Ja, ik moet ook even stilstaan bij Jan Smit, want we doen dat allemaal. En we mogen dan ook heel trots zijn dat hij dit op ons eigen dorp doet. Ik weet nog, in begin, 30 jaar geleden met dat liedje voor zijn oma. Maar daarna begonnen wij een radioprogramma hier bij de LVJ. En dat was natuurlijk in je moerstaal samen met Griet, oftewel Jan en Griet van het Hollandse Lied. Jan trad nog niet op in Nederland. Nee, daar was hij te jong voor. En wat deed zijn moeder Gerda? Die belde elke week Griet op. En dan moesten wij op de radio even zeggen, of moesten, dat deden wij gewoon. Van Jan, vanavond op ZDF of WDR of ARD op tv. En dan zat heel Volendam voor de Duitse tv. En hij kwam ook vaak bij ons in ons programma langs. En hij zei ook een keer, als ik weer op nummer 1 kom, dan kom ik gewoon weer even langs. Nou, en dat waren wij natuurlijk al lang alweer vergeten, totdat ik bij de visboer in de winkel stond. En hij zei, Jan, ik kom morgen even langs, want ik sta op nummer 1. En zo was Jan. Jan, van harte gefeliciteerd. 30 jaar Jan Smit. En het hele team. Ome Cor, Ruud en Hedda, Paul Jong. Jaap Smit, Jaap Buijs, mogen we ook niet vergeten. Alois, Alice, Leon, Kos, Don. En noem maar op. Allemaal van harte gefeliciteerd. Ook namens de LVJ en namens Jan en natuurlijk ook een beetje nog van Griet. We draaien allemaal platen van Jan Smit. Nou, ik dacht, laat ik ze allemaal maar draaien. Ik ga gewoon lekker een medley draaien. En hij heeft een paar keer gevraagd, hoe kon je aan deze medley? Want die heeft hij maar 1 keer gezongen.

wat heb ik gezien? Ah, het zweetje ziet erin, jongen, hier in de studio. Ho, ho, ho! Een lekkere medley van Jan Smit en natuurlijk iedereen van harte gefeliciteerd. En we maken er een mooi feestje van vanavond, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey! Oké. Okay. Nou, Kenny wel weer. En zo direct, ik denk dat Vinci hem ook wel even draait. Een lekkere oudje van Jan Smit. Wat ook te danken heeft aan toch wel aan zijn bekendheid van Jan Smit. Dat is natuurlijk Frans Duits.

En die deed hij constant non-stop achter elkaar draaien dat Jan het zo erg vond. Op een gegeven moment dat hij zei van, we zitten nu in de zomer voorbij. We nodigen Frans gewoon uit. Hij moet nu op het vliegtuig stappen en richting Mallorca. En hij moest 3 kwartier even dat liedje zingen. En zo is Frans heel bekend geworden. We hadden het straks even in het programma over elke Volendammer heeft een LP in huis van die of van die. Maar ook eentje van deze. En als ik zijn naam noem, dan zeggen ze allemaal wie? Nee, het is Joe Dolan. En Joe Dolan, die kennen we natuurlijk van A Lady in Blue, Make Me an Island. Maar ook van deze. Rankankbang!

Nederlandse breed in. Hij wordt nog overal gedraaid. Good looking woman. Hey, ik ga jullie bedanken voor het luisteren. You're such a good looking woman. Naar deze show. Volgende week, dan zijn we er gewoon lekker weer bij. En voor de mensen die vanavond lekker uitgaan, maakt niet uit waar je naartoe gaat. Of je nou naar het Graf van Nederland gaat, of naar Café de Vrijheid, of natuurlijk naar Jan Smit. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag en avond van. Ik was even een beetje stil dat deze meneer, dat ik 's morgens vroeg een berichtje kreeg. Maar ik ga hem toch draaien, want hij is heel veel in deze show geweest. René Kast.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxiteam.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
6: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
5: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
6: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
5: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
6: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
5: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
6: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
5: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: ja. Oh,
1: zet
0: ja.
1: Maar, zet hem maar even aan.
0: Ja, okay, hier komt hij. Hoppa. Het was weer een enorme sprint om hier in de studio te komen.
1: Lampje. Zijn we wel in beeld?
0: We zijn volop in beeld. Ja, dat is allemaal nieuw, hè?
1: Ik hoor mij niet.
0: Wat zei je?
1: Ik hoor me niet.
0: Waarom niet?
1: Ja, oké. Okay.
0: Nu wel?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk niks trouwens.
1: Ik hoor jou niet.
0: Echt niet?
1: Ik hoor jou niet.
0: Oh, je wil er. Niet?
1: Nee, niet hierdoor.
0: Oh. En als je ze afdoet, dat ding?
1: Huh?
0: Doe me ze af. Hoor je mij nu wel?
1: Ja.
0: Mooi zo. Dan hoort de rest van de gemeente het ook allemaal. Doe je heel even af. Heel even af. Dus dat hoort denk ik erbij.
1: Zijn we live?
0: Ik zou zeggen, we zijn weer gezellig allemaal. Oeh.
1: Toch niet. We zijn niet gezellig. We hebben wel een gast in de studio. Voor de luisteraars alvast thuis.

0: Ja. Oh, nou doet hij het wel. Nee, je hoort hem nog steeds niet. Nee, maar mij doet hij het in ieder geval zeker wel. Ik ga gewoon er even tegenaan. We moesten heel even wennen aan de nieuwe dingen. Hij zit me aan te kijken. Het is geweldig allemaal. We zijn bezig met Volendam Centraal. Het is even over de klok van 2 uur. We danken natuurlijk even onze grote vriend Jan Worst voor datgene wat hij weer gebracht heeft de afgelopen uurtje met Rangkangpang. Vandaag hebben wij te gast...
1: Ja, Mark Jaha.
0: Ja, heel goed. Heel
1: we
0: goed.
1: Hebben Jaha hier.
0: Ja.
1: Ik weet niet of u mij thuis hoort, maar
0: jawel.
1: Ik doe niks.
0: Maar... Ja,
1: en we hebben Mark Jaha. Die komt zo meteen even aanschuiven, want die is de nieuwe, de nieuwkomer van het jaar. Want die staat voor het eerst op de Cannabis Hit Festival CD 2026 met een geweldig leuk liedje. En dat gaat hij zo straks allemaal eventjes vertellen.
0: Oké, helemaal goed. Ik start even door met de volgende plaat. Het is van meneer Roy Orbison. En hij heeft het over Lana.

0: Heerlijke plaat van Roy Orbison. Hij had het over de Lana.
1: De Lana?
0: Ja. De Lana. Je kent haar, je kent haar waarschijnlijk wel.
1: Het is een zij.
0: Ja, zeker. Bent u langzamerhand klaar en bereid met vallen en opstaan? Gaat het toch elke keer? Het is elke keer weer een avontuur, hè? Met ons tweetjes hier.
1: Ja, en nu is het zonder koptelefoon. Dus ik hoor niks. Dus we gaan het even een beetje. Maar alleen proviest moet het dan maar gebeuren.
0: Let op. Ik ga nu de jingle even starten.
2: De column van Albert Hoekstra.
0: Ja, doet u maar.
1: Is hij al geweest? Nou, die hoor ik ook niet.
0: Doe maar.
1: Goedemiddag.
0: Ik ga van teken.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 172. We zijn een beetje aan het grinniken hier eigenlijk, maar het is een droevige column deze keer. Een droevige column. Het is nummer 172, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over Lien. Lien? Lien wie? Over Lien Leeflang. Leef lang. En dat deed ze ook. Ze leefde lang. Tot vorige week, want toen overleed ze. Op 87-jarige leeftijd. Ik kende Lien ook al heel lang, want we werkten veel samen. Lien was de oprichter van de eerste balletschool in Volendam. Als je wilde leren zingen, dan ging je naar de zangertjes van meester Beumer. En als je wilde leren dansen, dan ging je naar Lien. Na het overlijden van regisseur P. Muren namen zijn zoon Henk en ik dat stokje vol bravoure over. Naast het toneelstuk in het Volendammer dialect voor ons pogen, bedachten, schreven en produceerden we bijna elk jaar ook een kindervoorstelling. Hiermee creëerden we de mogelijkheid voor de kinderen om hun danskunsten te laten zien aan hun ouders en grootouders. Titels als Cinemedia, De Prijs is Parijs, Let's Go to America of Sneeuwwitje en de 70 Dwergen trokken altijd volle zalen. En bij deze producties was de hulp van Lien onmisbaar. Wat wij bedachten, moest zij maken. Voor wat betreft de kostuums dan. Die 70 dwergen bijvoorbeeld, die kregen allemaal een kleurig pakje aan en een puntmutsje op. Ook hoofdkabouter puntmuts. Terwijl dat best een opgave was met zo'n groot hoofd. Mijn hoofd dus. Maar Lien maakte daar geen enkel punt van. U vraagt, zij naait. Maar ook de rol van haar man Jaap mag niet onbelicht blijven. Elke voorstelling had wel iets bijzonders. Zoals die van de prins die uiteindelijk Sneeuwwitje moest wakker kussen. We hadden bedacht dat die prins natuurlijk te paard de zaal in moest komen. Maar ja, waar vind je nou zo gauw een paard? Dat stond dus niet in de gang, maar wel in Haarlem. Daar wist Lien dat er een voorstelling van haar collega afgelopen was op het grote marktplein, waarin zelfgemaakte paarden waren gebruikt. We konden er wel eentje komen ophalen. Jaap en ik er naartoe met een busje. Busje aan de buitenrand van Haarlem geparkeerd, lopend door de bekende winkelstraat naar het plein en jawel hoor, daar stond hij, of zij, of het. Een paard op ware grootte, zonder poten. Met een groot gat in het midden. Daar kon je dus in gaan staan en zodoende werden jouw benen de poten van het paard. Oh nee, een paard heeft geen poten. Dus als je erin ging staan, werden jouw poten de benen van het paard. Gauw meenemen, zei Albertien, de danscollega van Lien. En ik hoef hem niet meer terug. Ik keek naar het paard en ik keek naar Jaap. Maar die keek een heel andere kant op. U raadt het al, lieve luisteraars. Niet veel later liep ik als een halve garen in een levensgroot paard door de drukke winkelstraat van Haarlem, luid hinnikend terug naar de bus, nagestaard door verbouwereerd publiek op de volle terrassen. De kindervoorstellingen werden een hit in die tijd, dankzij de kostuums van Lien. Maar het hoogtepunt moest toen nog komen. In 2005 en in 2007 hebben we met veel succes 2x6 voorstellingen van de legendarische rockopera Jesus Christ Superstar mogen opvoeren in Sporthal de Opperdam. Ook hierin waren de kostuums een belangrijk onderdeel van het project. Voor de lepra-scène transformeerde Lien haar meiden in afzichtelijke malaatsen die over het podium richting Jezus kropen. Maar het slotlied zou de climax worden. Alle 40 danseressen moesten in smetteloos wit op het podium verschijnen. Daar was stof voor nodig. Veel stof. Lien wist wel een stoffenmarkt waar dat spul voor niet zo duur te koop was. In Brabant. Jaap reed erheen en kwam terug met 2 balen witte stof. 1 waarvan Lien en haar zus Ries dan weer voor elke danseres op maat een prachtig kostuum creëerden. En 1 voor het grote koor, waar weer 40 jurken uit werden gehaald. Ik zie het zo weer voor me. Edwin in de rol van Jezus en Jan Dulles als Judas zongen de longen uit hun lijf, terwijl 40 danseressen in prachtige witte kostuums de sterren van de hemel dansten. met Lien en Jaap op de tribune. Trots. Super trots op wat we toen opnieuw weer met elkaar voor elkaar hadden gekregen. Lien, bedankt. Speciaal voor jou, ook al is het nog lang geen Pasen, nog één keer dan dat nummer waarin alles samenkwam. De zang, de dans en de kostuums uit jouw creatieve handen.

0: Zo, nou,
1: dit was hem, hè?
2: Oh, man.
1: Ja, hè?
2: Oh, man.
0: Kippenvel.
2: Oeh.
0: Kippenvel everywhere.
2: Komt het ooit weer terug, Vincent, denk jij?
0: ik hoop de in-concert editie.
2: Oh, oké. Okay.
0: Daar hoop ik, hoop ik op, want ik het zou een wonder zijn.
2: Het zou een wonder zijn.
0: Ja. Het zou een wonder zijn.
2: We gaan het elke week gewoon eventjes memoreren en dan net zo goed. Ik geloof in zelfvervulling. Dan komt het vanzelf.
0: Johan en ik hebben heel lang, in tijd dat bijvoorbeeld de Beatles even geen plaat uitbrachten, hebben ze 2 of 3 kermissen niet gedaan. Op een gegeven moment waren we het zo zat. Wij gingen gewoon de Beatles poesplaat gingen we promoten. En douwen.
2: Ja,
0: dat werd even kort ingehaald met een fantastische, weet je nog, die kerstsingle die even uitkwam.
2: Ja, ja,
0: oh,
2: ja.
0: Kippenvel, nog dus steeds.
2: Het kan.
0: Ja, het kan wel. Het kan.
2: Ik maak even een bruggetje in Jesus Christ Superstar.
0: Maak een bruggetje.
2: Daar zat een groot koor en er zat een klein koor in. Het steunkoor noemden wij dat. Daar zat bijvoorbeeld Annie Kras in. En nou hebben wij een gast hier in de zaal.
0: Nou.
2: Dat is niemand minder dan Mark. Maar jij moet dat nou even zeggen.
3: Je hey. Ja.
2: En die heeft zangles gehad van
3: Annie Kras.
2: Nou. Hoe mooi is, is deze
3: bril?
2: Hoe mooi kent die
3: ja.
2: Welkom Mark Jehe.
3: Dankjewel.
2: Nou ben ik van Jaha.
3: Ja, ik begreep het.
2: We hebben een concurrent. Jehe.
3: Ja, concurrenten wil ik nooit zeggen.
2: Nee, oké, een collega.
3: Ja, laten we het zo doen.
2: Het grappige is, wij zijn in 1997 begonnen met de Kermis Zit Festival CD. En,
3: ja.
2: de doelstelling was eigenlijk van elke artiest moet een liedje schrijven die over de kermis gaat. Ja. En dus wij zijn met Jaha begonnen met het liedje Kon er maar op de kermis zijn.
3: Ja.
2: 20 bier. Voor de obers. De fotograaf. De oppas. De vuilnismannen. En toen had ik zoiets van, nou, we hebben ze allemaal wel gehad. Alle onderwerpen die de kermis betreffen zijn nu wel.
3: Ja, is klaar.
2: En daarom brak er nog heen. En die heb jij.
3: De paracetamol.
2: Yes.
3: De paracetamol. Ja.
2: Paracetamol. Ja, brok af.
3: Kennen.
2: Vertel. Hoe is dat ontstaan?
3: Ja, er zit op een gegeven moment een melodie in je hoofd. En die is van I Love Rock and Roll.
2: En ja, welke band speelt dat ook alweer? Zonder?
3: Ja, dan
2: Vincent? Heb je...
3: Dat is natuurlijk
2: I Love Rock and Roll, weer. Dat moet jij weten. I Love Rock and Roll.
4: Ja, die ja.
2: Ja, maar wie zingt dat ook alweer?
4: Ik ben al met de camera's bezig.
2: Oh, sorry.
3: Zie, afgeleid. Maar ik heb één ding. Maar goed, die melodie. En dan zat Paracetamol zat in mijn hoofd.
2: Ja, zo begint het.
3: Altijd een bucketlist ding geweest om een kermisplaat te maken. Of een kermisnummertje.
2: Ja. Yeah.
3: En dat kwam de hele tijd op Paracetamol kwam dat terug. Dan probeer je wat anders naar
2: te doen. Dan praten we over jaren geleden al.
3: Dit is het idee. Het idee is denk ik al 3 of 4 jaar oud.
2: Oké.
3: Okay. Ja. Ja, en voor het eerst kwam ik hier in 2017.
2: Want je komt uit Purmerend, begrijp
3: ik? Ik kom uit Purmerend en op een gegeven moment, ik kom uit de bouw. In 2017 ben ik voor mijn eigen gegaan. Veel werken met de jongens van Aannemer Volendam. Veel ZZP'ers die daarbij werkten. En toen zei ze op een gegeven moment in 2017... Kom even anders vrijdagmiddag. Kom even een broodje doen. Op de Beun. Snaast.
2: Werd je omarmd door de Volendammers?
3: Ja, ik heb me eigenlijk nooit buitengesloten gevoeld.
2: Okay. Nee. Nou helemaal niet meer natuurlijk.
3: Nee. Misschien, ik heb het gevoel niet. Misschien mogen ze me niet, hoor. Maar ik heb het gevoel niet. Dus ja, een bucketlist in. Maar ik kwam daar voor het eerst. En ik... Het is gewoon een magisch gevoel als je voor het eerst zo'n dijk op komt lopen en geen idee hebt wat je te wachten staat.
2: De Beun was er toen nog?
3: De Beun was er toen nog.
2: Ja. Goeie oude tijd.
3: Ja, magisch. Gewoon een kippenvel gevoel. En sindsdien is wel een beetje een bucketlist ding van ik wil dit ook eens gewoon een keer ervaren hoe dat dan is om een kermisnummertje te maken.
2: Oké. Okay.
3: Ja,
2: maar je bent ook zanger. Wat is je muzikale achtergrond dan?
3: Nee, ik heb vroeger wel eens op een keyboard gespeeld. En zingen doe ik vooral onder de douche.
2: Ah.
3: En heel af en toe in een dronken bar op een verjaardag.
2: Oké. Okay. Maar dit nummer is niet onder de douche opgenomen. Dit nummer is bij...
3: Nee, dit nummer is bij Jaap de Bok opgenomen.
2: Toch ook bij Jaap de Bok.
3: Ja.
2: Ja. En ik zag in het boekje staan dat je Jean-Juf, Annie Kras, zit ook in de backing.
3: Ja. Die heb ook de backing gedaan.
2: Ja,
3: en Monique Mooier.
2: Oh, leuk.
3: Uiteindelijk zit er nog een stukje in het einde van het liedje op zijn Volendams gezegd. Dat is Monique. Ja, dan, als ik elke keer dat hoor, dan krijg ik weer kippenvel. Want dat was net dat ene stukje wat ik erin wilde hebben.
2: Ah, oké. Okay.
3: En dat is gelukt. Maar goed, dat gaan we zo meteen horen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Was het in 1 take opgenomen? Nee, hè?
3: Nou, uiteraard niet.
2: Je hebt er wel een middag vooruit getrokken.
3: Ik denk dat gebeurt wel even, maar dat heeft wel een avond gekost.
2: Ja
3: en daarna nog met de backing vocals. Ja,
2: oh, ja. Oké.
3: Okay. Maar mega, om dat ook mee te maken. Want dat heb ik ook nog nooit meegemaakt in een studio. En net als hier.
2: Ja,
3: ik vind het een beleving.
2: Bij jou boven is het gewoon, dat is thuis.
3: Ja, op het zoldertje. Dan denk je, ja, wat gaan we doen? Maar dit is gewoon super.
2: Ja, top. Okay. We gaan het draaien. We gaan naar als Cor klaar is met zijn... beschouwing, kom je nog weer even terug in
3: de uitzending.
2: Paracetamol, dames en heren.

0: Heb je het ook af en toe nodig, Cor?
1: Heb je het nodig? Paracetamol.
0: Paracetamol, heb je dat zo nodig?
1: Ik heb door de jaren heen heel veel last van migraine gehad.
0: Oh.
1: En dan was paracetamol was een soort chocolaatje. Dus daar kon ik niks mee.
0: Oh ja.
1: Bij die echte hoofdpijn, dan is paracetamol is echt niks.
0: Nee, hè?
1: Dus ik gebruik het eigenlijk nooit. Maar dat het bestaat lijkt me voor heel veel mensen erg goed. En sommige mensen hebben er een blind vertrouwen in. Maar als je echte hoofdpijn hebt, dan heb je echt wat anders nodig.
0: Ja, hè? Aantje, kreeg jij van de week ergens hoofdpijn van wat je met ons wilt delen? Want ik zeg altijd, we hebben koord nodig om het roeren weer een beetje gewoon in de gemeente vast te kunnen houden. Richting hebben we nodig,
1: Cor. Dat is buitengewoon lastig. Want ik heb voor deze keer gewoon helemaal geen enkel steekwoord opgeschreven. Om aan mezelf richting te geven. Maar dat ik hier naartoe liep, ondanks die strak blauwe lucht en ondanks de enorme sfeer die in het dorp hangt op het ogenblik. En van gistermiddag de hele middag muziek overal vandaan. Als je puur om je heen kijkt en als je heel veel leest en veel volgt, dan moet je eigenlijk steeds pessimistischer of negatiever worden. En dat zit niet in mijn aard, maar ik heb er wel moeite mee om de positieve stukken van deze maatschappij toch weer een beetje boven water te houden. Heel simpel, als je gewoon denkt, de een denkt bijvoorbeeld dat AI de oplossing voor de toekomst wordt. En als je dan gisteravond in het journaal hoort dat de Deense scholen bij de komende eindexamens niet meer alleen schriftelijk de zaak afsluiten, maar dat er nu ook een mondeling examen aan elk vak toegevoegd wordt, omdat er zoveel misbruik van AI gemaakt wordt, dat ze niet meer weten wat leerlingen nu wel of niet zijn gaan beheersen. En dat daarvoor een mondeling examen nodig is. En dan vraag ik me echt hardop af, zijn we op de goede weg? Ja, je houdt het niet meer tegen, hoor. En er wordt mega veel geld aan verdiend in die business. Al wie wat geld heeft investeerd in AI. Maar als je puur kijkt wat het de maatschappij gaat opleveren, een heel klein dingetje, of een groot ding eigenlijk, sowieso, van Horen naar Den Helder, naar Den Oever, is Noord-Holland heel erg lelijk geworden. Met die grijze boksen van die datacenters. Als je dan weet wat ze aan water gebruiken, en als je weet wat er op het ogenblik gewoon in Europa gaande is, omdat we al weken eigenlijk geen regen gehad hebben, en ondertussen wordt maar geïnvesteerd in AI. En dan zou ik me bijna willen afvragen, spelen wij daar nog een rol in? En het meest onnozele antwoord las ik vanmorgen weer ergens, dat scholen ook hier weer een rol in hebben om de beheersbaarheid van het gebruik van internet met alles wat daarbij komt kijken, om dat inderdaad als schoolvak toe te voegen. Dan denk ik bij mezelf, ik denk dat er een heleboel mensen helemaal nooit voor de klas gestaan hebben. Want je hebt, ik geloof, 27 uur op een dag nodig om alles wat van school gevraagd wordt, om dat ook binnen school te kunnen behandelen. En we hebben er maar 24, dus dat wordt niks. Die 3 uur extra informatie die je van de school mag verwachten. Maar misschien moet je wel gewoon bij de maker van die leerlingen zijn. Gewoon wel wat we dan vroeger gewoon de ouders noemden. Want ik denk dat daar wel een stukje van de oplossing ligt. En als je dan bijvoorbeeld naar de internetcriminaliteit kijkt, hoeveel mensen er nog in trappen. Ik van de week viel me op dat sites als Shein en Temu bijna niet meer op TikTok of Instagram of Facebook langskomen. En dan zie je op een gegeven moment noodonderdelen.nl. En dan kijk je hoe zo'n site opgebouwd is. Dat is gewoon Temu. En zo zijn al die onderdelen van Temu ondergebracht in zogenaamde Nederlandse verkoopsites. Vanwege die 3 euro verpakkingskosten en weet ik wat allemaal wat erbij gekomen is. Maar dan denk ik bij mezelf, ben ik nou de enige die dat opvalt? Ben ik nou de enige die zich daar mateloos aan ergert? Of zijn we nou samen zo dom, wat Van Gaal jaren geleden al riep, wie is er nou dom eigenlijk? Nou, moeten we misschien toch een keer afspreken dat als we nog een beetje kleur aan deze maatschappij willen geven, en dan heb ik het niet over de wappies die inmiddels omgetoverd zijn tot klimaatontkenners. En als je ziet wat dat allemaal tot gevolg heeft, dat we daar gewoon niks aan doen. Als je ziet wat de maatregelen van Trump weer deze week zijn om alle gas

en olieindustrie nog verder te preciseren en alle subsidies op wat dan ook maar met wind- en zonne-energie te maken heeft in te trekken en dat ook in Europa af te dwingen, dat grote maatschappijen zoals Eneco en Total Energy, dat die hun geld zelfs terugkrijgen om maar te stoppen met die wind- en zonne-energie. En als je dan ziet wat het met het klimaat doet, wat er gaande is in de wereld, en dat wij dan toch maar blijven kopen bij de Chinese webwinkels en die websites ten volle vertrouwen. De politie kan het aantal aangiften niet aan van wat er aan misdaad daarmee gepleegd wordt. Dan denk ik bij mezelf, het ligt niet op school, maar het ligt bij de ouders. Misschien moeten we toch eens wat secuurder kijken naar die handtekening die we dan zetten onder onze aankoop.

0: tijd, daar gaat het eigenlijk om. Hold the line.
1: Je kunt het goed vertalen.
0: Ja.
2: Mijn Engels is best aardig, zeg maar. Yes. Ik dacht ook bij mezelf, toen ik Cor hoorde, toen dacht ik... Hij trekt af en toe ook gewoon de morale lijn, gewoon, weet je wel. Oh, en daar hoef je niet altijd mee eens te zijn, maar ik dacht, hold the line.
1: Lijn van Cor naar lijn van...
2: Cor trekt de lijn, gewoon. Waar zouden we zijn zonder Cor lijn. In dit hele spel? Nou, gelukkig hebben we Albert nog.
1: De glue is dat. De glue in de samenleving.
2: Ja, de glue in de show eigenlijk.
1: De lijm is dat dan, hè, in de samenleving.
2: Zeker, zeker.
1: Nou, Cor is weer weg. Mark zit er op zijn plek.
3: Ja. Zeker, ben ik weer.
1: Wat wil je nog kwijt? Want je bent een ZZP-bouwbedrijf in Purmerend.
3: In Volendam. Ik ben begonnen in Purmerend.
1: Heb je ook Volendammer werknemers of zo? Of ben je helemaal solo?
3: Nee, ik ben echt een ZZP'er. Ja. Dus ik heb gewoon mijn eigen busje en ik werk alleen. Alleen wel altijd met mijn maat, Kees.
1: Dat is ook geen Volendammer, Kees.
3: Kees Sommerhoek, ja zeker. Dat is wel een Volendammer. Zeker een Volendammer.
1: Was dat niet een schilder? Zeker. Was dat geen schilder?
3: Kees Sommerhoek?
1: Nee, is dat ook een bouwvakker?
3: Ja, wat is Kees Sommerhoek die ik ken wel.
1: Wat is je bijnaam?
3: Kees.
1: Toch. Kees. Tuurlijk is het een kas. Een handige kas.
3: Zeker, vind ik wel. Dus nee, we doen altijd alles met z'n tweeën eigenlijk wel. En af en toe hebben we er nog mensen bij.
1: Van een aanbouwtje tot een dakkapel tot een plaatje.
3: Ja,
1: maar je hebt geen verstand van elektra, zei je net. Want
3: ik een stuk lampje zie.
1: Bij een stinkend lampje.
3: Ja, nee, wij zijn ooit aan het verbouwen geweest bij de elektricien. En toen zei ik, is alles eraf? Alles is eraf. Toen ging de bijl erin. Toen had ik gelijk kortsluiting. Dus
1: 220 op je.
3: Ik doe niks meer met stroom. Ik krijg spontaan jeuk van stroom.
1: En gelukkig getrouwd. Met twee dochters.
3: Twee dochters erbij. Maud en Maisie, 12 en 9.
1: Ik kijk Vincent even aan. Wij hebben er alle twee 3.
2: Ja.
3: Ik ben wel gestopt bij 2. Dat vond ik toch wel...
2: Dat was de limit. Dat was ook de line.
1: Dat is ook de line. Of een brug te ver.
3: Nee, schatten.
1: Tot nog toe, ja.
2: Wat heb jij als Purmerender met de Volendamse kermis?
3: Nou, ja, sinds 2017 dat ik daar voor het eerst de beun op kwam.
1: Dat is bijna 10 jaar.
3: En zag... wat er allemaal los was. Ja. Dat het allemaal maar normaal was.
2: Ja.
3: En dat je... moet ik een rondje halen? Nee joh, stop maar wat in het glas. En
1: briefje van 10.
3: Dan ging ik naar het glas kijken. Ik denk, dit is gewoon een maand salaris, meer. het zal wel, maar dat ging allemaal goed.
2: Ja,
3: het is bizar. Van minuut 1 tot de dronken laatste minuut. Want die weet ik dus echt niet meer.
2: Nee.
3: Kippenvel. En het jaar daarna weer. En toen mocht ik ook naar de manochtend. Toen ben ik op mijn fiets.
1: Okay.
3: 'S ochtends vroeg. Ja, dat geloof je niet. Op de fiets 's ochtends vroeg. Hierheen.
2: Uit
3: Purmerend. Bezweet. Met ruis al in de droger.
2: Ja, we komen direct even op de reis terug, want dan ben ik wel in geïnteresseerd. Want op de heen was je met de fiets in ieder geval.
3: Heen was ik met de fiets, laten we daar. Ja, dat ging
1: maar
3: wel
1: terug. Ik wil even één ding weten. Je hebt twee van die, daarom begon ik over die dochters. Wat vinden die van je paracetamol-avontuur?
3: Ja, top.
1: Vinden ze het leuk?
3: En ik heb ook altijd, ik heb alles met ze besproken. Ik kan me voorstellen dat er in het dorp wordt erover gepraat. De oudste gaat nu naar de middelbare school. Dus
1: Naar
3: Don Bosco. Dus vinden jullie dat niet erg? En de oudste zit op dansen. Die zegt, maar dan wil ik eigenlijk ook wel dansen. Ik zeg, dat is goed. Dan gaan we voor het totaalplaatje. Dan pakken we een clip ook.
1: Ja,
3: en dan wil ik het jaar erin gaan dansen met je sussie en je dansgroepje.
2: Gaaf.
3: Doen we gewoon alles.
1: Dat was ook mijn volgende vraag. Heb je al een clip ook dan? Al klaar?
3: Die is al klaar.
2: Zeker.
3: Dus alle voorstukjes die je ziet op Instagram en op Facebook, dat is allemaal uit de clip.
1: Met je meiden erin?
3: Ja, zeker weten. Trotsen krijg je niet.
1: Ik zou zeggen...
3: absoluut.
1: Er moet een doktersplaat achteraan.
3: Hebben
1: we die niet toevallig? Iets met een dokter?
2: Nou, we hebben een andere plaat klaarstaan.
1: Yvlee toch, of niet?
2: Jazeker.
1: Yvlee is de dokter,
2: Ik vroeg even aan je, in het voorgesprekje. Welke single die nu uitgebracht is, welk kermisnummer, vind jij gewoon eruit vallen? Zeg maar? Wat vind je echt een mooie ding?
3: Want we hebben twee lijsten in Volendam.
2: Ja.
3: Ik heb ze alle twee geluisterd en dan... blijft toch hangen de kermisplaat Dr. Yvlee. En dan denk je bij je, als je hem hoort, dan snap je hem misschien. Maar dan er zit een of andere lijn in. Je pist in je pinty. En het is gewoon een plaat hangen. En je denkt, deze moet ik nog een keer. En die moet ik nog een keer luisteren. En dat vind ik dan, dat heb iets. Dr. Yvlee kent ook iedereen. Je weet dat op de manochtend heb ik hem ook wel eens voorbij zien schuiven. En dan denk ik, dit is goud.
2: Het past
3: zo'n man,
2: gewoon, dit klopt. Dit klopt helemaal.
3: Ja,
2: leuk. We gaan hem even luisteren.
3: Top. Dankjewel.

0: Ja, ja, we waren dus gisteren waren we op de Brugstraat. En twee dingen. Want ik moest natuurlijk voor een gedeelte door Volendam heen. Dus Europaplein. Barsters vol mensen. Ja, niet normaal. Ja. Dan Slobbeland, ook maar iets van 10.000 man.
1: Slechts.
0: Hè? Ja. Valt op zich nog mee.
1: Terrasjes.
0: Maar dan denk je, nou, dan zal het wel leeg zijn. Nee, hoor, dijk lekker gezellig. Vol kroegen, afgeladen. Brugstraat, ramvol.
1: En dan fiets je naar huis door de nieuwbouwwijk. En dan zitten ze in de tuinen, voorom en achterom. Ja, ook nog allemaal onder een partytent.
0: Hè? Niet normaal.
1: Even over het Europaplein gesproken. Ik was er gisteren even ook. Nou, er is weer een nieuw duo.
0: Oh.
1: En misschien moeten we die volgende week... Ik zal het proberen om ze hier in de studio hier naartoe te krijgen. Martine Bond samen met John Kirry. Ja, kent u ze?
2: Ja.
1: Ja. Ome John en Pietje Maart, dus als duo. Die hebben iets bedacht in de Jordaanese sfeer.
3: Die zongen, voorbij zien komen.
1: Die zongen daar een uur lang Jordaanese liederen.
3: Ja,
1: twee stemmen.
3: Klopt.
1: Maar onze Martine met onze John Kirry.
0: Ja.
1: Ah, dat was armpjes door. Ik denk dat die daar de hele kennis mee door alle straten en uiteindelijk in alle kroegen terechtkomen.
0: Ja,
1: tegen een redelijke vergoeding.
0: Ja.
1: Nou, het was echt, dat had wel wat. John sowieso en Martine, ja, dat maakt niet uit wat je die geeft. Die zingt alles, dat is een gouden keel heeft die. Maar moeten we proberen of we die volgende week vieren?
0: Volgens mij, misschien het liefst ik weet niet of de agenda al vol staat, maar...
1: Het liefste, volgende week hebben we nog even niet.
0: Volgende week nog niet.
1: Maar die week erop, dan komt, want nu hebben we iemand... dat is een ander verhaal. Hoe heet het? Jo Bouwman en Jan Koning om de Kermiskrakers CD even bespreken.
0: Ja.
1: Over twee weken, 22 augustus.
0: Heel goed.
1: Maar volgende week, ik ga proberen of ik Martini hier even naar de studio kan krijgen. Het liefst met een gitaartje en dan even een Jordanees half uurtje zo.
0: Dat redden we niet, want we zijn veel te lang aan het woord. Dus dat half uurtje keer helemaal vergeten, zeg maar. Daar praten we veel te lang voor.
1: Dan kom ik niet. En dan zetten we die twee voor de microfoon.
0: Dacht ik wel. Okay. Ik wil er nog wel eentje draaien voor van de Kermis Hitsen Festival, zeg maar. Dus ik dacht, dat vind ik altijd wel een geinige. De plekje aan de zaai.
1: Nou.
0: Is dat...
1: Wie zingt dat ook alweer?
0: Is dat wat?
4: Dat vraagt je. Dat is mooi dat je dat nu weer vraagt.
0: Mooi, dat is nachtwerk. Is nachtwerk.
1: Ja. Ik vind het een goede keuze.
0: Dat is nachtwerk. Ja. En eigenlijk moet ik toch wel even een compliment geven voor iedereen die dit weer allemaal doet. Op de achtergrond, op de voorgrond. We hebben een artiest in onze house. Studio zitten. Dit is nummer 1.
3: Ja, ja, ja.
0: Toch kleine verwachtingen.
3: Ja,
0: een kleine verwachting.
3: Nee, ja, ik wil sowieso.
0: Zit het virus in je?
1: Het kermisvirus.
3: Ja, ja, dat zat er al wel in. Het wordt misschien nou wel weer steeds sterker. Ja, als ik in één keer op een idee kom, kijk, dit idee, dat ligt er al 4 jaar. Dus dat is natuurlijk, op een gegeven moment heb je wat.
0: Ja.
3: Maar ja, zeg nooit.
1: Als nou een ander met een idee komt die er niks mee kan zetten, is het iets voor jou? Zeg je dan ook van nou?
3: Ik zeg nooit gelijk nooit.
1: Oh, oké, ik heb nog wat liggen.
3: Gaan we daar ook door praten?
0: Dat dacht ik al.
1: Buiten de uitzending om.
0: Mag ik je voor nu ontzettend bedanken dat je bij ons was. En succes met het nummer. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik hoop niet dat we hem nodig hebben. Ik vermoed van wel.
3: Eentje voor de schrik.
1: En anders bellen we dokter Diefley.
0: Heel goed. Wij gaan onderweg naar de klok van 3 uur. Dan nemen we afscheid van elkaar. Dan zit onze grote Nestor van de LOVE weer. Kwaliteitsradio zoals Klaas dat alleen kan.
1: Folks.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: Ja, ja, en dat is elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. En zelfs in de bouwvakvakantie. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ben Klaas Bond Folks en ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai wel wat meer uit het verre verleden. En je hoort me vandaag niet te gek veel, want ik heb ook een beetje vakantie. We zijn begonnen met Peggy Sue, een rock'n'roll nummer geschreven door Jerry Allison en Norman Petty en uitgebracht door Buddy Holly. Ik weet niet of die Norman Petty familie is van Tom Petty. Het volgende nummer is van Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly.

De Drie A's hoorde je met Kom. Het was de debuutsingle van de Drie A's. En dat staat op het schitterende album Watermensen, uitgebracht in 2007. En net hoorden we Shake met You Know I Love You. Shake is een Maleisische zanger die voornamelijk in het Frans zingt. Zijn echte naam is Shake Abdullah bin Ahmed. Dit was zijn eerste single, To Say Jitame, You Know I Love You. Een heerlijk zomernummer, toch? In 1976 bleef het liedje steken in de tipparaden. In 1978 bereikte het nummer alsnog de top 40. Wat waarschijnlijk mede was te danken aan NOS-muzieksamensteller Herman van der Velde voor Radio Tour de France. Ja, en uiteindelijk bereikte het dus de 19e plaats in de top 40. Dan gaan we verder met een heerlijk nummer van de Doors, Love Madly. MUZIEK

Night Fever is een bekend disco-nummer van de Bee Gees dat uitkwam in 1978 en deel uitmaakte van de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Ja, we waren natuurlijk niet zo erg van het hoge kopstemmetje, maar iedereen was op een gegeven moment naar die film geweest en daar moest je gewoon mee. Ja, je danste ook gewoon mee op dit disco-nummer. De volgende is een gouden ouwe van Billy J. Kramer en de Dakotas. Little Children.

This Love is een nummer van de Amerikaanse band Maroon 5. Het is de tweede single van hun debuutalbum Songs About Jane, uitgebracht in 2004. This Love betekende de definitieve wereldwijde doorbraak voor Maroon 5 en leverde de band in veel landen een top 10 hit op. Ook zelfs in de Amerikaanse Billboard Hot 100 behaalde het de vijfde positie. De volgende is van de Creedence Clearwater Revival, Lodi.

Lovely Things, The Marmalade. The Marmalade is een Schotse pop-rockband afkomstig uit het oosten van Glasgow. De band werd oorspronkelijk opgericht in 1961 onder de naam The Gaylords en later uitgebracht onder de naam Dean Ford and the Gaylords. Ze namen 4 singles op voor Columbia AMI. In 1966 veranderden ze hun naam in The Marmalade en werden onder die naam vermeld op hun latere releases bij CBS Records en Decca Records. Dat je het maar weet. Hun grootste successen in de hitlijsten waren tussen 1968 en 1972... met maar liefst 10 nummers in de Britse singlelijsten. Ja, en dat is bij ons in Nederland niet gebeurd. Volgende nummer is van The Cats. Het staat op het album Hard to be Friends, opgenomen in Los Angeles. En dat was in 1974. Hier komt Come Sunday.

Zeker, hè? De Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. En daarvoor Roy Orbison met Blue Bayou. Het nummer is geschreven door Orbison en Joe Melson. Orbison nam het nummer eind 1961 op en bracht het pas uit in 1963. Het werd wereldberoemd door zijn iconische stem en latere covers, zoals de bekende hit ook van Linda Ronstedt. En dat was in 1977. Dan gaan we verder met een lekker

battle.

Veel van Robbie Williams vind ik wel een van zijn allermooiste. Robbie Williams heeft aangegeven dat bij hem het syndroom van Gilles de La Tourette is vastgesteld. Naast eerdere worstelingen met PTSS, angsten en verslavingen. Nou, wat betreft dat Gilles de La Tourette, hoor, dat heb ik niet bij hem opgemerkt. Bij het prachtige interview bij Eva Jinek. En hij maakt gewoon erg mooie nummers. Dus hè, niet over lullen verder. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En die is van de Dubliners, The Wild Rover. Tot zo.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom terug, beste luisteraars, bij dit tweede bouwvakuur van Terug in de Top 40. Ja, voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfooks en ik ga dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien. Ja, en over het algemeen lekkere up-tempo liedjes. En omdat het voor mij ook een beetje vakantie is, hoor je mij niet te veel. We hoorden net Rebel Rebel van David Bowie en we zijn begonnen met Vitesse met Good Looking. Vitesse is een voormalige Nederlandse rockgroep. Drummer en zanger Herman van Boeien was de drijvende kracht achter de band. Ze hadden hits zoals Rosalind, zeer bekend, Whole Lot of Travelin' en Vanity Island. En we zijn natuurlijk begonnen met Good Looking. De volgende is van Michael Bublé. It's a Beautiful Day.

Heerlijk zomerliedje. Zwoele zomer, vandaan naar winter. Zo zie ik me zo weer zitten op een terras. Dat was aan het strand van Blanes. Dat heette de Beach Club. Aan zo'n lekkere, gouden, gele rakker. Heerlijk. Ja, Dana Winner, geboren als Chantal Ernestine van Lee, is een Belgische zangeres. Ze zingt voornamelijk in het Nederlands, maar heeft ook singles uitgebracht in het Engels, Frans, Duits en Afrikaans. Van Lee werd geboren in 1965 in Hasselt, België. In 1990 bracht ze haar eerste single uit, dat heette Op het dak van de wereld. Dat was een cover van The Carpenters' Top of the World uit 1973. Dan gaan we verder met Paco, Amor de Mis Amores.

Swimming into the water, Don Rosenbaum. En daarvoor You've Got What It Takes van de Amerikaanse band Dave Clark 5. Het staat op het gelijknamige album, uitgebracht in 1967. Het werd uitgebracht in een tijd dat de muziekwereld experimenteerde met nieuwe genres, voornamelijk op het gebied van psychedelica. Dave Clark 5 negeerde deze trends en boden een verzameling nummers in hun traditionele stijl aan. Ze namen zelfs de 3 jaar oude Britse hit Thinking of You Baby uit 1964, die nog niet in de VS was uitgebracht. Ze namen ook een remake op van de oudere rock'n'roll hit Blueberry Hill van Fats Domino. Ja, dan gaan we verder met een lekkere gouden ouwe van de Cats, de Jukebox.

I Hear You Knocking, Dave Edmunds. Het is een rhythm and blues nummer, geschreven door de Amerikaanse muzikant Dave Bartholomew, als ik het goed uitspreek. De rhythm and blues zanger Smiles Lewis uit New Orleans nam het nummer voor het eerst op in 1955. De tekst vertelt over de terugkeer van een voormalige geliefde. Die is afgewezen. Volgende nummer is van de Dire Straits. Sommige liedjes die denken je aan een bepaalde tijd terug. En met dit liedje dan loop ik weer op een hele grote bouw van Smits Bouwbedrijf. Dat was in Hillegom. Met op mijn ene schouder een trappetje en in die andere arm een pak draad, alle kleuren, met een trekveer. Ja, het kan zomaar zijn, hè. 45 jaar geleden alweer zo'n beetje. Hier komt dat nummer, Lady Rider.

Nanena is een single van Vaya con Dios uit 1990 en opvolger van hun nummer 1 hit What's a Woman. Het nummer is de tweede single afkomstig van hun tweede studioalbum Night Owls. Ja, Vaya con Dios met de geweldige zangeres Dani Klein. Dan gaan we verder met 3 nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we met Chubby Checker. Lovely, lovely.

Drie nummers uit het fijne tijdperk. Chubby Checker, Lovely Lovely. Del Shannon met The Wanderer. En Bobby V met The Night Has a Thousand Eyes. Ja, en daarmee komt er alweer een einde aan deze aflevering. Deze bouwvakaflevering moet ik zeggen. Van Terug in de Top 40. Hij wordt vannacht herhaald. En dat is van 1 tot 3. En maandagmiddag ben ik er ook gewoon weer. Al is het bouwvak. Van 5 tot 7 met rond 6. Ja, en we krijgen zometeen de vrienden van mijn broer Kees. Maar we beginnen eerst met de Beatles met Don't Pass Me By. En daarna de Rolling Stones met Under My Thumb. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT, persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Ude in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Ude reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfolks.
1: Ja, ja, en dat is elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. En zelfs in de bouwvakvakantie. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ben Klaas Bontfolks en ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai wel wat meer uit het verre verleden. En je hoort me vandaag niet te gek veel, want ik heb ook een beetje vakantie. We zijn begonnen met Peggy Sue, een rock'n'roll nummer geschreven door Jerry Allison en Norman Petty en uitgebracht door Buddy Holly. Ik weet niet of die Norman Petty familie is van Tom Petty. Het volgende nummer is van Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly. MUZIEK

De 3A's hoorde je met Kom. Het was de debuutsingle van de 3A's. En dat staat op het schitterende album Watermensen, uitgebracht in 2007. En net hoorden we Shake met You Know I Love You. Shake is een Maleisische zanger die voornamelijk in het Frans zingt. Zijn echte naam is Shaikh Abdullah bin Ahmed. Dit was zijn eerste single, To Say It Amen, You Know I Love You. Een heerlijk zomernummer toch? In 1976 bleef het liedje steken in de tipparaden. In 1978 bereikte het nummer alsnog de top 40. Wat waarschijnlijk mede was te danken aan NOS muzieksamensteller Herman van der Velde voor Radio Tour de France. Ja, en uiteindelijk bereikte het dus de 19e plaats in de top 40. Dan gaan we verder met een heerlijk nummer van de Doors, Love 'Em Madly. MUZIEK

Night Fever is een bekend disco-nummer van de Bee Gees dat uitkwam in 1978 en deel uitmaakte van de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Ja, we waren natuurlijk niet zo erg van het hoge kopstemmetje, maar iedereen was op een gegeven moment naar die film geweest en daar moest je gewoon mee. Ja, je danste ook gewoon mee op dit disco-nummer. De volgende is een gouden ouwe van Billy J. Kramer en de Dakotas. Little Children.

This Love is een nummer van de Amerikaanse band Maroon 5. Het is de tweede single van hun debuutalbum Songs About Jane, uitgebracht in 2004. This Love betekende de definitieve wereldwijde doorbraak voor Maroon 5 en leverde de band in veel landen een top 10 hit op. Ook zelfs in de Amerikaanse Billboard Hot 100 behaalde het de vijfde positie. De volgende is van de Creedence Clearwater Revival, Lodi.

Loving Things, The Marmalade. The Marmalade is een Schotse pop-rockband afkomstig uit het oosten van Glasgow. De band werd oorspronkelijk opgericht in 1961 onder de naam The Gaylords en later uitgebracht onder de naam Dean Ford and the Gaylords. Ze namen 4 singles op voor Columbia AMI. In 1966 veranderden ze hun naam in The Marmalade en werden onder die naam vermeld op hun latere releases bij CBS Records en Decca Records. Dat je het maar weet. Hun grootste successen in de hitlijsten waren tussen 1968 en 1972... met maar liefst 10 nummers in de Britse singlelijsten. Ja, en dat is bij ons in Nederland niet gebeurd. Volgende nummer is van The Cats. Het staat op het album Hard to be Friends, opgenomen in Los Angeles. En dat was in 1974. Hier komt Come Sunday.

zeker, hè? De Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. En daarvoor Roy Orbison met Blue Bayou. Het nummer is geschreven door Orbison en Joe Melson. Orbison nam het nummer eind 1961 op en bracht het pas uit in 1963. Het werd wereldberoemd door zijn iconische stem en latere covers, zoals de bekende hit ook van Linda Ronstedt. En dat was in 1977. Dan gaan we verder met een lekker swingend nummer van Eric Clapton.

0: Bravo.
1: Never again.

Veel van Robbie Williams vind ik wel een van zijn allermooiste. Robbie Williams heeft aangegeven dat bij hem het syndroom van Gilles de La Tourette is vastgesteld. Naast eerdere worstelingen met PTSS, angsten en verslavingen. Nou, wat betreft dat Gilles de La Tourette, hoor, dat heb ik niet bij hem opgemerkt. Bij het prachtige interview bij Eva Jinek. En hij maakt gewoon erg mooie nummers. Dus niet over lullen verder. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En die is van de Dubliners, The Wild Rover. Tot zo!

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen.